Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

ein deutsches Volk. Wenn du die

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
4: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
6: Alweer je leesbril kwijt?
7: Mijnleesbril.nl.
6: Het grootste assortiment leesbrillen.
7: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
8: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
9: Vivaldi XL in Zevenaar.
3: Tweede Pinksterdag geopend.
10: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

En City to City. Een hele goedemorgen Gelderland. Het is 6:07. We kunnen gaan beginnen. En we beginnen dan met maandag 18 mei, als ik de kalender moet geloven.

0: Een nieuwe week die begint voor Gelderland met nat geregende straten. Hier en daar een plas en lokaal nog een wegtrekkende regenbui. En ik had je graag een wat minder grijs praatje gegeven. Maar vanmiddag ontstaan er opnieuw buien en daar kan ook lokaal onweer bij zitten. Tussendoor breekt nog wel de zon geregeld door. En vooral later vanmiddag en vanavond wordt het wat vaker zonnig. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen en woensdag dan blijven we kans houden op regen of een stevige bui. Vanaf donderdag ziet het dan ineens een stuk beter uit. En dan krijgen we een reeks droge en vrij zonnige dagen. Maar dan is het ook alweer tijd voor onze ethisch vierdaagse. Met het Pinksterweekend, dus dat wordt sowieso genieten. Eerst nu een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de maandagochtendkranten op de voorpagina hebben gezet. Met in Trouw vanochtend een verhaal dat huiseigenaren raakt. Wie zijn huis verwarmt met een warmtepomp moet zich schrap zetten. Vanaf 2029 gaan de stroomkosten meebewegen met de drukte op het net. En juist in de winter tikt dat flink aan. De branche vreest dat mensen daardoor twee keer nadenken voordat ze van het gas afgaan. En wat een avond voor Nijmegen. De club die een paar jaar geleden nog in de eerste divisie speelde, sluit het seizoen gisteren af op een historisch derde plek in de Eredivisie. En dat betekent dus volgend jaar Europees voetbal.
1: Derde plek in de Eredivisie. Volgende Champions League. Wie had dat verwacht?
2: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
1: Dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
3: ik heb echt gehuild. Ik was zo blij. Ik heb echt gehuild.
1: Nou, de laatste keer dat ik zo zenuwachtig was, hè, was een bevalling voor mijn eerste keer.
4: Ja, ze hebben ook heel goed gespeeld en het was ook heel spannend.
5: Dit is echt het beste seizoen van NEC.
6: Go!
0: Ze zijn blij. NRC neemt ons mee naar Harry Styles. Begonnen aan 10 avonden in de Johan Cruijff Arena. De krant geeft de openingsshow 4 van de 5 sterren. Ambitieuzer en volwassener dan zijn vorige tournee. Met meer band en minder popcircus. Niet alles liep vlekkeloos, maar dat hoort bij een eerste avond. Een groep van 32 watlopers was dit weekend bezig met een bijzondere nachttocht van Holwerd naar Ameland. Toen ze vlak voor het einde vastkwamen te zitten. Een geul bleek dieper dan verwacht. Het water kwam snel opzetten en de groep kon geen kant meer op. De KNRM rukte uit met een boot en een helikopter. Vooral de kou werd gevaarlijk, want de watlopers stonden stil in natte kleding en begonnen dus behoorlijk af te koelen. Iedereen is uiteindelijk veilig op Ameland aangekomen. Hè? Een van de watlopers, Martijn, die vertelt.
7: We hadden eigenlijk tot 90% dus wel vertrouwen dat we dat gingen redden. En dat we om 10 uur aan de koffie op Ameland zouden zitten. Maar dat liep dus een beetje anders. Ik had het eigenlijk koud vanaf het moment dat we niet meer bewogen. Dus ik heb het eigenlijk de laatste half uur best wel koud gehad. Maar eigenlijk alleen mijn onderlichaam.
8: Martijn is inmiddels met natte sokken naar huis. En ja, of er ooit nog een tochtje in zit...
7: Nee, ik vind het wel mooi zo. Ja, eens maar misschien... Nee, ik ga dit niet nog een keer doen. Nee, dat is mooi.
0: Ja, dat snap ik. Het Financieel Dagblad opent met de bouw. Aannemers willen best mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen... maar lopen vast in een lappendeken aan gemeentelijke regels. De sector pleit voor één landelijk systeem en minder papierwerk. Het AD en de Gelderlander koppen. De Nederlander houdt de hand op de knip. 6 op de 10 huishoudens willen minder uitgeven door de stijgende energie- en brandstofprijzen. Vakanties en uitjes sneuvelen daarbij als eerste. En Australië zit met te veel wijn en te weinig brandstof. Oplossing? Maak van die 260 miljoen liter overtollige rode wijn ethanol voor in de tank. Een bezopen idee, al dus de kranten vanochtend. Maar wel leuk, als je kunt zeggen, mijn auto die rijdt op Merlot. Een goed jaar. We rijden 1 op 20. Man at Work, dit is Down Under.

Als ik zo de reacties in de app moet lezen, vinden mensen het echt doodzonde om de wijn in de auto te gooien. Dat doe je dat niet met wijn, dat drink je erop. Ja, maar ja, ik vind het wel een goed idee hoor. Een auto die rijdt op wijn. Bijzonder bericht in de kranten vanochtend. Dit is het Gilbert O'Sullivan.

0: Akden en Munnik en morgen wordt fantastisch op Radio Gelderland. Ja, de eerste drie concerten zijn geweest van een reeks van 10 van Suzanne en Freek concerten in het Gelredome. Mooi om te zien hoe de reacties zijn geweest van de fans die ook bij ons in de mailbox zitten. Bijvoorbeeld Teun die zegt, ik ben een groot fan. Ik heb alle LP's van Suzanne en Freek. Ik heb ook een schilderijtje gekregen die op mijn kamer hangt van hun. Ik heb ze dus zondag voor het eerst gezien. Joan Roelof zegt, ja, mijn dochter Vaaien is groot fan. Als grote verrassing voor haar verjaardag zijn we zaterdag aan het concert gegaan. En mooi ervan was dat Vaaien, die wist dit dus nog niet van tevoren. Posters, kussens, alle songteksten mee kunnen zingen, tekeningen gemaakt. Dat was geweldig. Denise zegt, ik ben al meer dan 7 jaar met superveel liefde fan. En ik heb ze ook heel vaak mogen zien. Daarnaast ook een van de gelukkige fans die ze dan heeft mogen ontmoeten. Ik kon niet wachten tot afgelopen weekend. Wilma zegt, mijn zoon Bjorn is mega fan. Draait iedere dag de muziek. Hij is aan het herstellen van veel operaties. En 150 dagen op de kinderen IC gelegen. Ook een periode lag onze zoon in slaap. Hadden we af en toe Suzanne en Freek dus erbij opgezet. En nog steeds luistert hij dus graag naar hun muziek. Iemke heeft ook zo'n mooi verhaal. Ik ben fan geworden door mijn dochter. Het startte allemaal met het nummer Als het avond is. Maar Blauwe Dag is ook haar lied geworden. Onze dochter was ziek, die heeft een stamceltransplantatie gehad. En die ging goed, maar haar lijf was zo hard aan het vechten dat ze in slaap werd gebracht. Het heeft 6 weken geduurd. En in die tijd reageerde ze dus heel goed op de liedjes van Suzanne en Freek. Daar werd ze rustig van. Maar als ik andere muziek opzette, werd ze onrustig. Helaas is ze 3 jaar geleden overleden. Ze is 12 jaar geworden. Op haar begrafenis hebben we ook meerdere keren Suzanne en Freek gedraaid. De familie zong mee. En de muziek staat bij ons thuis vaak aan op Spotify. We halen steun uit de muziek, maar vinden het ook prachtige nummers. En deze zondag ging ik dus naar het concert in Arnhem. Ik zou samen met mijn dochter een keer naar zo'n concert toe. Dat was een wens van haar, maar door de ziekte hebben we dat helaas niet kunnen doen. Nu ging ik samen met mijn zoon en nog 8 dames naar het concert. En ik heb met mijn dochter in gedachten dus toch nog een wens uit kunnen laten komen. Nou, wauw. Dankjewel voor het delen. En bijzonder. En komend weekend dus de volgende 3 concerten van Suzanne en Freek. En dan zijn ze nog niet klaar, maar dan komen er nog 4.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Dat is het spelletje wat we iedere ochtend spelen in Goedemorgen Gelderland. Ik laat een intro horen van een plaat. Dat klinkt dan in dit geval zo.
1: Een goed begin.
0: En de juiste vraag, welke plaat is dit? Dus de titel en de artiest heb ik nodig. Wordt dat geraden? Komt het goede antwoord binnen via de mail of de app? Dan kan ik hem helemaal draaien. Daar hoop ik dus wel op.
1: Een goed begin.
0: Wat heb ik jou wel bij nodig? frank@gld.nl of een appje naar de studio. Welke plaat was dat? 20 minuten om over na te denken? Lijkt me genoeg. Beginnen we even met Hot Chocolate, Tears on the Telephone.

0: Ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
6: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
8: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax en sta op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
11: Het is 6:30. Goedemorgen. In Loenen is het 9,6 en in Loo is het 10,3. Vandaag beginnen we grijs met veel bewolking, wegtrekkende regen in het oosten. Maar vanmiddag ontwikkelen zich enkele buien met lokaal onweer. En later schijnt de zon ook wat vaker. Het wordt 15 graden. Bij de Goffert in Nijmegen was het gisteravond nog groot feest nadat NEC geschiedenis schreef met een derde plek in de Eredivisie. De Fransman Noël Le Breton maakte beide doelpunten in de 2-1 overwinning op Go Ahead Eagles. Dolblij fans en spelers vierden met tranen in de ogen dit feestelijk slot van een historisch seizoen voor de club uit Nijmegen. En op kamp Holtebroek in Eibergen, dat is een belangrijk Nederlands-Duits communicatiekazerne vlak bij de grens, staan nog altijd zo'n 100 Nederlandse functies open, terwijl Defensie juist uitbreidt vanwege de verslechterde veiligheidssituatie en de intensieve samenwerking met Duitsland. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland-app. Kijk ik even of er verkeer te melden is. Ja, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintam en Kerkdriel, 12 minuten. Op de A12 vanuit de Duitse grens richting Arnhem tussen Oud-Dijk en Duiven zo'n 5 minuten. En een kapotte vrachtwagen op de A50 zorgt voor een dicht en rechte rijstrook tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. En dat kost je 5 minuten extra.
12: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
14: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie, vandamwonen.nl.
12: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
14: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. VanDamWonen.nl.
15: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op Orpheus.nl.
16: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Juist, it's so easy to fall in love. Linda Ronstadt op Radio Gelderland. 6:05. En in Nijmegen wordt men vanochtend wakker met een grote glimlach op het gezicht. Want NEC won gisteravond de laatste wedstrijd van het seizoen. En daarmee eindigen ze op de 3e plek in de Eredivisie. De hoogste eindklassering ooit voor deze club. En het betekent volgend seizoen dus Europees voetbal. Iets wat een paar jaar geleden, toen de club nog in de Eerste Divisie zat, niemand voor mogelijk had gehouden.
1: 3e plek in de Eredivisie. Volgende Champions League. Wie had dat verwacht?
2: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
3: Jullie stralen van oor tot oor.
4: Is dat zo, ja? Dit is nog beter dan de bruiloft van mevrouw.
5: Ik heb echt gehuild. Ik was zo blij. Ik heb echt gehuild.
4: Nou, de laatste keer dat ik zo zenuwachtig was, hè, was een bevalling van mijn eerste kind.
1: Nou, op een gegeven moment had ik zoveel zenuwen.
4: Ja, 2 bier, 9 en 2 bier. 4 bier? Nee, 4 bier. 6 bier? Ja, oké, prima. Dat is het.
6: Oh, NEC, vanavond, we gaan Europa in.
2: En ja, je vaak voor spek en bonen, maar nou, dit is zo'n geweldig seizoen.
7: Ze hebben ook heel goed gespeeld en het was ook heel spannend.
8: Dit is echt het beste seizoen van NEC.
1: Vanavond de kroeg in, bier drinken. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is gewoon ongelooflijk. Alleen maar 1 club, hè? Nummer 1 van Gelderland, hè? En dat blijft zo, hè?
3: Is dit seizoen met de NEC?
2: Ja, het is alles. Billenknijp,

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox und Haus am See. Radio Gelderland, 10 minuten over 6:30.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Ja, dat dacht ik wel. Een goed begin is het halve werk. Het is weer geraden, dat is fijn. Ik kan dus de hele plaat draaien en dat is meer dan alleen dit intro.
2: Een goed begin.
1: Dit is wat ik je gaf. Hier moest je het mee doen. En toch is het dan voldoende. Paul Doetsburg zegt bijvoorbeeld, goed begin vandaag, mooie plaat. Natuurlijk is het Genesis met Follow You, Follow Me. Afkomstig van het eerste Genesis-album dat ik lang geleden kocht. And Then There Were Three. Die titel, omdat Genesis toen nog maar 3 leden telde. En het inderdaad, Peter Gabriel was weg, Steve Hackett was weg. En dan blijft er niet zoveel over. Maar het grappige is, over Peter Gabriel gesproken, Toki die reageert ook op deze plaat. Hij zegt, ja, Genesis, Follow You, Follow Me. Leuke herinnering, ooit in een ver verleden ben ik naar een concert van Genesis geweest. Dat was toen in Nijmegen, in de Vereniging. En daar was de frontman Peter Gabriel. Dus die was er toen nog wel bij toen Toki het zag. En ook zei dat goed. Net als Evert, die het goed had. En Leon, die had het ook van Genesis goed. Dat vind ik ook knap. Hier komt hij dan helemaal.

0: Ik heb hem, dat gitaarriffje. Follow me, follow you. Phil Collins, 1978.
1: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Genesis. Follow you, follow me.
0: Maar dan moet je er nog wel even bij zeggen dat het niet alleen Phil Collins is. Het is de hele band Genesis.

0: Sommieu en Morning op Radio Gelderland. Het is 7:12 geworden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Floris Lefebvre van Weerplaza, goedemorgen.
2: Frank, een hele goedemorgen.
0: Ja, nat. Dat is het buiten. Als je geen regen hebt, dan heb je wel de nattigheid van de regenbui die al is geweest vannacht. Want ik denk dat heel Gelderland al natte straten heeft, hè?
2: Inderdaad, ja. En er is afgelopen nacht meer dan 5 mm gevallen. En momenteel regent het nog in het oosten van de provincie met name. Maar ook in het westen valt af en toe wat lichte regen of motregen. Dus een regenachtige ochtend inderdaad. De regen trekt wel de komende uren naar Duitsland weg. En dan volgt er een periode met wat droger weer. De zon komt er geregeld bij in de middag. Maar dan ontstaan er tegelijkertijd ook weer een aantal nieuwe buien, waar lokaal ook onweer en hagel kan voorkomen. Maar tussen de buien door vandaag ook af en toe wat ruimte voor de zon. En dan wordt het 15 graden.
0: Oké. Okay. En wat is dan het vooruitzicht van deze week?
2: Ja, het wordt uiteindelijk wel wat warmer, droger en wat zonniger. Mm-hmm. Maar dat is echt pas later in de week, want voor die tijd is het nog ronduit wisselvallig. Aan het eind van de avond trekken de meeste buien vandaag naar Duitsland ook weg. En dan volgt er een droge en heldere nacht. Waarin het ook flink kan afkoelen naar een graadje of 4. Dan kan er ook wat nevel of mist ontstaan. En morgenochtend beginnen we dan ook heel aardig aan de dag met veel ruimte voor de zon. Maar vanuit het zuidwesten krijgen we opnieuw te maken met een storing die veel bewolking en later ook vervolgens wat regen brengt. En ook morgen is het nog relatief fris met een graadje of 15 in Gelderland. Ook vandaag en morgen staat er overigens niet al te veel wind uit het zuidwesten. Dus dat is voor de meeste mensen wel fijn. Ja, en ook woensdag houden we het niet droog met verspreid over het land een aantal buien waar ook onweer en hagel kan voorkomen. Maar vanaf donderdag, ja, dan stelt een hoge drukgebied orde op zaken. Dan wordt het droger, zonniger en ook warmer. En aan het eind van de week kan het zelfs 25 graden worden.
0: Kijk, dat is een behoorlijk verschil met het begin van de week.
2: Dat is een behoorlijk verschil inderdaad. En ja. Afgelopen weekend hadden we maximum temperaturen tussen de 10 à 14 graden slechts. Echt behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. En komend weekend, dus vrijdag, zaterdag en zondag, komt dat dus 10 tot 13 graden bij.
0: Okay. Floris, dankjewel. En over een uur gewoon weer even een updateje doen?
2: Gaan we doen, Frank. Tot straks. Graden slechts. Echt behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. En komend weekend, dus vrijdag, zaterdag en zondag, komt dat dus 10 tot 13 graden bij.
0: Okay. Floris, dankjewel. En over een uur gewoon weer even een updateje doen?
2: Gaan we doen, Frank. Tot straks.
0: Joep. En waar we ook een update over geven is de sport van het afgelopen weekend. Iedere maandagochtend schuift

0: De stemmen zijn dus geteld. Dit Pinksterweekend hoor je de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland. 4 dagen lang de grootste hits uit de jaren 80. Met op de slotdag dus de 80's Top 80. Terugspoelen hoeft niet. Gewoon luisteren. De 80's Vierdaagse. Dit Pinksterweekend op Radio Gelderland.
1: I know you're gonna dig this.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
8: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
7: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
9: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
7: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 5 minuten. Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken ook 5. Het dubbele 10 minuten op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg tussen Culemborg en Everdingen 5. Op de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Hoenderlo en Waterberg 6 minuten. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein uit het zuiden 10 minuten. A326 Nijmegen Ravenstein tussen Bergharen en Bankhoef 8 minuten. En ook op de N50 Zwolle en Meloord tussen Hattemerbroek en Kampen om 6 minuten extra reistijd.
11: Ook naar het stoffenspektakel.
12: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
11: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
12: De toegang is gratis.
11: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage.
2: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Suzy Quattro en She's in Love with You op Radio Gelderland. Goedemorgen. Een nieuwe week en die begint voor Gelderland op deze maandag de 18e mei... met een nat geregende straat, een plas links of rechts... en lokaal nog een bui die wegtrekt naar het oosten. Ik had je graag wat een minder grijs praatje voorgeschoteld... maar vandaag ontstaan er opnieuw buien. En er kan lokaal ook wat onweer bij zitten. Tussendoor breekt nog wel de zon geregeld door. Vooral later vanmiddag en vanavond ga je die zon echt wel zien. Het wordt zo'n 15 graden vandaag. Morgen en woensdag blijven we kans houden op die regen of een stevige bui. Maar vanaf donderdag ziet alles er een stuk beter uit. Want dan krijgen we een reeks droge en vrij zonnige dagen. En hebben we de 80's vierdaagse met ons Pinksterweekend. Dat wordt sowieso genieten. De stembus is gesloten sinds gisteren. Dank voor al je lijstjes. We gaan er een hele mooie vierdaagse van maken. Maar eerst even vandaag en dat wat op de maandagochtend voorpagina staat. En bij ons op de site. Het AD en de Gelderlander koppen. De Nederlander houdt de hand op de knip. 6 op de 10 huishoudens gaan bezuinigen door stijgende energie- of brandstofprijzen. En wat sneuvelt dan als eerste? De vakantie of dat ene leuke uitje. In Trouw een verhaal dat huiseigenaren raakt. Wie zijn huis verwarmt met een warmtepomp moet zich schrap zetten. Want vanaf 2029 gaan stroomkosten meebewegen met de drukte op het net. En dat ga je juist in de winter vooral voelen, dan tikt het aan. Groot feest in Nijmegen natuurlijk. NEC heeft het eredivisieseizoen afgesloten op een historisch 3e plek. De club die een paar jaar geleden nog in de eerste divisie speelde... maakt nu kans om volgend seizoen de Champions League te spelen. Met aanvallend voetbal was het een droomseizoen voor de fans.
1: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
2: Dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
3: ik heb echt gehuild. Ik was zo blij. Ik heb echt gehuild.
2: Nou, op een gegeven moment had ik zoveel zenuwen. Ja, 2 bier, 9 en 2 bier. 4 bier? Nee, 4 bier. 6 bier? Ja, oké, prima. Dat is het.
0: Dat is het. Zometeen meer van onze sportverslaggever Jan Sommerdijk. De Telegraaf meldt dat minister Heijnen haast maakt... om de miljarden uit het Europese coronafonds niet mis te lopen. Nederland dreigt honderden miljoenen te verliezen... omdat hervormingen niet op tijd worden uitgevoerd. Heijnen blijft wel optimistisch. Het Financieel Dagblad opent met de bouw. Aannemers willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen... maar lopen vast in een lappendeken van gemeentelijke regels. De sector wil het liefst 1 landelijk systeem. NRC neemt je mee naar Harry Styles. Die is begonnen aan 10 avonden in de Johan Cruijff Arena. 4 van de 5 sterren krijgt hij. Ambitieuzer dan de vorige tournee. Meer band, minder popcircus. De Telegraaf heeft een bijzonder wijnverhaal vanochtend. Australië zit namelijk met 2 problemen. Ze hebben te veel wijn en te weinig brandstof. En iemand heeft daar dus bedacht... waarom maken we van die wijn geen ethanol voor in de tank? Het gaat om ruim 260 miljoen liter overtollige rode wijn. De experts zijn enthousiast, want dat proces is eigenlijk hetzelfde als het stoken van whisky. Maar, dat merkten wij vanochtend ook al toen ik het verhaal al eerder vertelde vanochtend... de notoire wijndrinker vindt het maar een bezopen idee. En het is Mees, samen met Mees en Mees en ook nog Mees gelukt... om zoveel mogelijk gelijknamigen samen te krijgen. Maar liefst 800 Meezen zitten in 1 groepsapp. En ze hebben afgesproken om samen een biertje te gaan drinken in Nijmegen. En dan heb je dus heel veel Meezen bij elkaar.
4: Kom jij een Mees tegen en die zit in de groep... dan is het aan Mees verplicht om die andere Mees uit te nodigen voor de Meesgroep. En dat resulteert in 800 appende Meezen in 1 groep.
5: Ja, zeg maar, Mees steunt Mees altijd. Dus dat vind ik wel heel mooi.

0: Faith in You van Sting op Radio Gelderland maakt het 7:15 op deze maandagochtend. Waarbij het toch wel de voorpagina's wat Nijmegen betreft hetzelfde verhaal is. Het is gelukt, we mogen Europa in, wordt daar in Nijmegen geroepen. En het wordt zelfs voorronde Champions League. Jan Sommerdijk die was erbij bij die laatste wedstrijd. Hoe groot was het feest?
1: Ja, enorme ontlading. Want ja, het is natuurlijk een rare periode geweest waarin NEC wekenlang het maar niet kon maken. Want iedere keer hadden ze uitzicht op ja, tweede, derde.
0: Dit was de vierde of de vijfde finale
1: ja,
0: eigenlijk.
1: En die bekerfinale die misging. Dus het was echt het gevoel bij sommige supporters. Oh, dan zal dit ook nog wel misgaan. En dan moeten we daar die play-offs in. Maar nee, totaal niet. En dus een geweldig feest na afloop. En ja, met ook leuke gangmakers. Kodai Sano, de Japanner, die pakte de microfoon en die... En zei eerst shut up tegen het publiek. Want ze moesten eerst naar hem luisteren. En toen ging hij vervolgens heel hard zingen. En toen gingen ze meezingen. En ik heb dat nog nooit gezien. Die heeft zichzelf overgoten met een fles champagne.
0: Ja, dat beeld heb ik ook gezien. Ja, ja.
1: Heel apart. En ja, de grootste feestvierers zijn misschien wel Sammy Owaissa en Baza Önal. De twee vleugelspitsen die heel vaak het verschil maakten. Gisteren ook weer weergaloos speelden. Maar die maken ook het verschil bij het feest. Want ze moesten op een gegeven moment allemaal naar het podium komen. En die kwamen allebei met een heel gek dansje op. En toen stonden ze allemaal bij elkaar. En zij besloten ineens met twee het hele stadion door te gaan rennen. Nou, dat werkte wel, dat soort dingen. Dus geweldige euforie. En die Baza Önal, dan komt hij daarna voor de microfoon en is hij toch weer ietsjes rustiger.
2: Ah, wat een feest, wat een dag. Super mooi, man.
3: Ja, het teamverband, dat is goed. Dus heel belangrijk om dit te kunnen behalen.
2: En nu feesten?
3: En nu feesten, man.
0: En nu feesten. Ja, de laatste weken hadden ze het dus lastig, hè? Maar gisteren ging het gewoon soepel.
1: Ja en nee. In die zin dat ze echt een geweldige wedstrijd speelden. Eerste helft was een van de beste misschien wel van het seizoen. 2-0 voor was veel te weinig. Had echt 5-6-0 kunnen staan. En de tweede helft had NEC ook nog heel veel kansen. Maar toen maakte Go Ahead ineens een doelpunt. En de situatie was zoals Go Ahead er nog een zou maken. Dan zou dat fataal zijn voor NEC. En in de 90ste minuut kwam toch ineens die gevaarlijke uitval van Go Ahead. Die er verder helemaal niet aan te pas kwamen. En toen was het Kodai Sano die er net nog tussen zat. Want anders ja, dan was het een enorme domper geworden. Want het was NEC vierde geworden. En dat was ook nog steeds Europees voetbal geweest. Maar dit is natuurlijk veel mooier. En in ieder geval, ze hebben wel met een goede voetbalshow ook afscheid genomen van dit seizoen.
0: Ja, en dit is dus derde plaats, is voorronde Champions League. Wat houdt dat in?
1: Dat betekent dat je ergens in augustus moet spelen. Waarschijnlijk wel tegen echt sterke tegenstanders. Hè. Dat zijn dan niet, dus niet meteen Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Manchester City niveau. Maar uit dat soort competities kun je dan ploegen tegenkomen die daar net onder zitten. Vierde, vijfde zijn geworden in dat soort topcompetities. Dat is nog steeds heel goed. Of een grote topclub uit een ander land. Dus dat wordt heel interessant voor NEC. Mochten ze die eerste voorronde doorkomen, dan moeten ze nog een voorronde spelen voordat ze in de poolfase Champions League komen. Maar als ze uitgeschakeld worden, gaan ze in ieder geval naar de poolfase van de Europa League. En ik denk dat dat veel interessanter is voor NEC sportief gezien. Want dan kun je best nog wel eens een wedstrijd winnen ook. En dat betekent 8 wedstrijden, 4 uit, 4 thuis tegen allemaal verschillende tegenstanders. Dus niet zoals vroeger dat je in een pool uit en thuis tegen ploegen moet. Maar je krijgt 8 verschillende tegenstanders. Ja, en heel Europa door. Dat is de droom van heel veel NEC supporters. Zeker jonge supporters hebben dat nog nooit meegemaakt. Want de laatste keer was 2008, als je nu een jaar of 20 bent, ja, dan heb je dat alleen uit verhalen gehoord.
0: Maar je hebt wel een geweldig seizoen al achter de rug. Want NEC heeft toch wel een beetje de smaak gemaakt. Hè?
1: Absoluut. De smaak maken van de competitie. Kijk, PSV misschien net even wat beter qua voetbal. Maar als je kijkt naar Feyenoord en Ajax, ja, dat is wel eens niet om aan te zien heel vaak dit seizoen. En NEC altijd vermaakt. Zelfs als ze slecht speelden, als het gewoon minder ging, nog altijd die aanvallende intenties. Altijd met 5 aanvallers, dat durft helemaal niemand. En wat Dick Schreuder ook heel vaak doet, zelfs gisteren ook weer. Als het dan even wat minder loopt, dan gooit hij er gewoon nog een paar spitsen bij. Soms zelfs 3 spitsen tegelijk erin. Dat schept dan nog meer verwarring bij de tegenstander. Maar hij doet niet 3 spitsen voor 3 spitsen. Hè. Dan gaan er vaak nog verdedigers uit of zo. Dus ja, enorm veel lef. Dat is natuurlijk toch ja, gewoon voor de voetballiefhebber mooi om te zien. En dan is het ook leuk dat aanvallend voetbal loont. Hè. Dat ze niet worden afgestraft uiteindelijk, dat het te naïef is of zo. Dus dat was enorm genieten. Geweldige cijfers ook. Hè. Nog nooit derde geworden NEC. Meeste doelpunten, meeste punten. Allemaal prachtige dingen. En dat is natuurlijk ook genieten voor de spelers zoals aanvoerder Charles Cherry.
4: Zo, ik ben kapot, man. Nee. Ja, ik denk, dit is fantastisch natuurlijk. Als je zo'n geschiedenis schrijft met de club. Plek 3, meeste goals, meeste punten. Ik denk dat het voor iedereen geniet is.
0: Ja, welke spelers legden nou echt de basis voor dit succes? Nou,
1: hij onder andere. Thierry. Fantastisch seizoen gespeeld. Hij is echt de gangmaker van het elftal. Bijna 38, hè, dat moet je ook niet vergeten. En die andere oude man, hè, met dat grijze haar voorin, Brian Linssen, de clubtopscoorder. Die twee, dat zijn eigenlijk de bepalende figuren als het gaat om hoe NEC ook zonder bal speelt. Want die beginnen meteen als een gek te jagen op de verdediging van de tegenstander als ze de bal kwijt zijn. En ja, dan wordt zo'n tegenstander bijna de adem benomen. Want de rest van het elftal gaat er ook in mee. Maar ja, ook ik heb ze al genoemd. Elwais en Önal aan die zijkanten heel goed.
0: Ja.
1: Natuurlijk Kodai Sano vaak geroemd. Iets minder het tweede seizoen zelf. De keeper en Gonzalo Kretas heeft het gewoon ook goed gedaan. En als hij moest worden vervangen, dan stond er Jasper Cillis ook uitstekend gedaan. En ja, wie ik vooral wil noemen, want dat is toch de speler van het jaar. We hebben gisteren even een polletje gedaan na de wedstrijd van wie nou de beste was. Dan komt er toch één naam uit. Misschien niet een naam die je heel vaak hoort, maar ik wil hem toch echt benoemen. Darko Nejasmic, de Kroatische middenvelder. Toen hij erbij kwam, het NEC begon goed, maar dan hadden ze een mindere periode, verloren ze 3 keer op rij. Toen kwam hij erin en vanaf dat moment gingen ze weer meer punten halen. Het is typisch een speler die NEC nodig had in dat aanvallende voetbal, want hij denkt ook verdedigend, haalt de ballen er heel goed uit en verovert veel ballen, maar dan, het ziet er een beetje houterig uit, maar als hij die bal heeft, altijd naar de goede kleur. Hè? Vaak ook met een mooie dieptepaas of zo. Ook nog een paar belangrijke doelpunten gemaakt. Dus Nejasmic, dat is wel de ster van dit seizoen. Het probleem is wel, dit soort spelers die het allemaal zo goed hebben gedaan, dat die misschien wel niet te houden zijn voor NEC. Want die hebben zich allemaal in de kijker gespeeld. En sommigen, zoals Nejasmic, zullen ook niet heel duur zijn. Dus dat is even wel iets wat we moeten afwachten, wat er overblijft van deze ploeg. Maar de allerbelangrijkste factor van NEC is toch Dick Schreuder, die met dit materiaal zo aanvallend durfde te spelen. Dat is echt heel bijzonder wat die heeft gedaan. En ja, Schreuder is toch bescheiden. Die legt echt de complimenten dan weer ergens anders neer.
5: We hebben daar van dag één, denk ik, met elkaar in geloofd. En wat we gewoon goed doen is dat in de moeilijke periodes, waarin soms dan allerlei kritieken en soms domme dingen worden gezegd, dat iedereen rustig is gebleven en hard blijven werken. En dat moet ik wel de ploeg nageven. Dat ze een enorme drive met elkaar hebben gehad om daar doorheen te komen.
0: Ja, en nu is er vandaag nog uitlopen. Heeft iedereen gelijk vandaag vrij?
1: Ze hebben echt flink gefeest. Ik zag ook wel de nodige spelers alcohol tot zich nemen. Niet alleen over zich heen gieten zoals Sano. Dus dat was wel grappig. Bram Nuitink, een van de ervaren spelers, die liep met 3 blikjes bier rond. En dan gaf hij er ook even eentje aan Dick Schreuder, terwijl hij een interview aan het geven was. Aan Schreuder hield dat blikje heel nadrukkelijk dicht. Dat is ook wel weer grappig. Die zal niet dronken zijn geweest, maar sommigen wel. Mag ook wel een keertje. Dus ja, ze hebben verder geen programma. Ze zullen vanwege die Champions League wel weer vroeg moeten beginnen in de voorbereiding. Dus ik denk eigenlijk dat het nu gedaan is voor NEC en dat ze snel op vakantie mogen.
0: Ook zo snel mogelijk ontspannen. En dan met een fris lijf straks de Champions League in. The Birds and we, you ain't going nowhere. That's

0: You Ain't Going Nowhere op Radio Gelderland. Nou, dat denken ze in Nijmegen dus wel anders over. Zij gaan Europa in en daarom wordt iedereen daar vanochtend vrolijk wakker. We zijn net bijgepraat door Jan Sommerdijk. Daardoor zou je denken, vergeet je nou Plaat Delict niet? Nee, natuurlijk niet.
1: Plaat Delict.
0: Want we hebben ook vanochtend uiteraard weer een dossier voor je.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een dossier waarin iets is gebeurd wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om het op te lossen. Ik heb het over een plaat. Denk jij te weten over welke plaat dat gaat? Dan maak jij misschien wel kans om de gouden tipgever te worden. En daarmee dus een Radio Gelderland zaklamp opgestuurd te krijgen. Wij behandelen vandaag een zaak waarin een betrokkene zich openlijk uitlaat over het gedrag van een andere. Volgens de muzikale verklaring wordt de betreffende persoon neergezet als iemand die zichzelf voortdurend centraal stelt en er dus ook vanuit gaat dat alles om hem draait. Oftewel, we hebben het over ijdelheid, het panzer der dwazen. In deze aangifte wordt de ijdele houding niet alleen benoemd, maar ook herhaaldelijk bespot. De beschuldigingen zijn direct en ze zijn persoonlijk, waarbij de betrokkenen publiekelijk wordt geconfronteerd met zijn eigen gedrag en zijn eigen zelfoverschatting. Opvallend is dat de aangesprokene vermoedelijk zelfs denkt dat die uitlatingen specifiek over hem gaan. Ja, dat maakt de kern van deze beschuldiging alleen maar sterker en het is alleen maar een bevestiging van alles. De zaak wordt onderzocht dus als een vorm van publieke vernedering. Iemands gedrag wordt genadeloos blootgelegd. Smaad. We zoeken een Amerikaanse zangeres en songwriter. Komt uit de jaren 70. En zij staat bekend om scherpe, persoonlijke teksten en een directe manier van vertellen. En let op de achtergrond hoor je nog een bekende stem. Van een inmiddels bejaarde rocker. Van wie weer door sommigen wordt beweerd. Dit lied gaat over hem. Dus hij zingt niet alleen mee op de achtergrond. Het gaat ook over hem. Anderen zeggen weer, nee, dit gaat over de ex-vriend van de zangeres. En dat maakt het lied natuurlijk weer extra leuk, dat iedereen erover na zit te denken, over wie gaat dit eigenlijk? Want er wordt nogal wat gezegd over die persoon. Nou, enig idee, frank@gld.nl of een appje dus, de titel en de artiest van deze plaat.
3: Voor een nieuw programma zijn we op zoek naar Gelderlanders met een passie, beroep of bijzondere hobby, die als ze nadenken over de toekomst denken, wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Voorde geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Helmink Wonen. In Voorden.
9: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Het is 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Gortel is het 8,9 graden. In Liende is het 10,7. Vandaag beginnen we met een grijs weer. Met veel bewolking. En wegtrekkende regen in het oosten. In vanmiddag ontwikkelen zich enkele buien met lokaal onweer. Later schijnt de zon wat vaker. Het wordt 15 graden. NEC heeft geschiedenis geschreven met een derde plek in de Eredivisie en plaatst zich daarmee met de voorronde voor de Champions League. In Nijmegen is het feest al losgebarsten. Spelers en fans met tranen in de ogen spraken van een historisch en onvergetelijk seizoen. En in Apeldoorn zijn er de laatste tijd vaker heftige protesten tegen de komst van een noodopvang voor 240 asielzoekers in die wijk De Maten. Maar ruim 10 jaar geleden, in 2015, ging de stad zonder protesten 400 mannen opvangen in de Amerika-hal. Nu is de situatie dus anders, met duidelijke zorgen over veiligheid en felle tegenstand van buurtbewoners. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dus even kijken naar de verkeerssituatie. De ochtendspits stelt tot nu toe weinig voor, maar er zitten een paar lange meldingen tussen. Die zal ik even met je doornemen. De A2 in Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht. Het kost je daar 8 minuten en een kwartier langer ben je kwijt. Op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein.
1: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rangupgrade bij de Powerpop Musical En Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: kippensoep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: Genesee en een Fly Too High, 7 minuten over 7:30. Goedemorgen. Heb je dat verhaal meegekregen van afgelopen weekend met die watlopers waarmee het misging op het wat? Nienke was daar een van. 32 watlopers zijn met een reddingsboot en helikopter van het wat gehaald. Het was voor haar de eerste keer dat ze ging watlopen. Nou, dan ben je ook gelijk landelijk nieuws.
1: Nee. Dit was de eerste keer. Maar misschien ook wel de laatste keer.
0: Ja, want ze waren dus bijna op de plaats van bestemming. Maar de laatste gul waar ze doorheen wilden, bleek opeens te diep. En mensen zijn behoorlijk afgekoeld. Omdat ze dus stil stonden, ze konden niet verder. En dan begint dat water te stijgen. En dat water is behoorlijk koud, hoor. En als je dan niet beweegt. De groep is uiteindelijk naar een wat hoger opgelegen stukje gelopen om daar te wachten op de reddingsdiensten.
1: En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden. En één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat en een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilde staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
0: Ja, en dan moet je elkaar dus inderdaad een beetje warm houden door tegen elkaar aan te staan. En het water was dan wel tot op de knieën, maar daarmee nog wel te ondiep voor de reddingsboten. Dus uiteindelijk moest er zelfs een helikopter aan te pas komen.
1: Ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier. En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
0: En dan ben je gered. Van het wat. Wat een avontuur, hè? En wat ik al meerdere mensen heb horen zeggen die van die groep. Ja, het was mijn eerste keer of het was eens maar nooit meer. Ja, je leert het wel af. Maar het is wel een avontuur. Het is wel een verhaal om te vertellen. Nienke dus, een van de 32 watlopers die vast zat. Zometeen de oplossing van plaat delict van hedenochtend. Maar eerst Coldplay. Dit is Clocks op Radio Gelderland.

0: Coldplay en Clocks op Radio Gelderland. Het is 13 minuten over 7:30. Goedemorgen. Tijd voor...
1: Laat
0: delict. Iedereen weer bedankt voor het meedenken vanochtend. We hadden een muzikaal misdrijf wat opgelost moest worden. En dat is gelukt. We hebben het dadelijk te pakken. We hadden te maken met een spottend lied. Een spottend lied over een uiterst ijdele, egoïstische ex-minnaar die denkt dat alles maar om hem draait. De zangeres die onthulde een dikke 10 jaar geleden dat het tweede couplet specifiek gaat over een acteur, Warren Beatty. Dat is een ex-vriend van haar. Terwijl het nummer een mix is van ervaringen met meerdere mannen uit die tijd. Dus het gaat eigenlijk over alle mannen in haar leven. Maar onder andere dus over Warren Beatty. Het refrein is, je bent zo ijdel. Je denkt waarschijnlijk dat dit lied over jou gaat. Dat is ook een directe sneer naar die desbetreffende persoon. Nou gingen er naast Warren Beatty ook jarenlang de geruchten over andere exen. Bijvoorbeeld Mick Jagger. Die Rolling Stone, die je dus als achtergrondzanger ook hoort meedoen aan het nummer. Maar ook James Taylor of Cat Stevens. Ja, ze heeft wel een paar gehad hoor. Maar na 43 jaar stilte bevestigde de zangeres dus... Warren Beatty was de inspiratie, maar het nummer gaat over mannen in het algemeen. Dus echt niet slechts één persoon. Het nummer beschrijft een glamorous, maar oppervlakkig leven... van de mannen in de jaren 70. En dat is juist geraden, onder andere door Frauke, door Koen, José, Jeroen, Iris, maar ook door Jalja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een mooie naam.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, die viel me gelijk op. Ik denk, die ben ik wel heel benieuwd naar. Waar kom je vandaan?
2: Nou, ik woon in Herpen, dus eigenlijk net niet meer in Gelderland, maar in Brabant.
0: Ja.
2: Maar ik werk wel veel in Gelderland. En mijn opa en oma die komen daar ook vandaan. Dus ik heb er wel wat mee.
0: Oké, kijk even naar de jury. Dat rekenen we goed. Dat is genoeg Gelders. Ja, ja.
2: Oh, gelukkig.
0: Wat voor werk doe je?
2: Ik werk bij Vluchtelingenwerk.
0: Oh, kijk eens aan. Dan heb je druk?
2: Ja, best wel.
0: Ja. Het is veel nieuws natuurlijk, ja, maar dan op een andere manier.
2: Veel momenteel,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Speelt veel, ja. En wat voor dingen doe je daar?
2: Nou, ik werk meer achter de schermen. Mm-hmm. Ik werk op de afdeling subsidies en contracten. En we krijgen natuurlijk geld vanuit gemeentes, subsidiegelden.
0: Ja.
2: En dat moet goed verantwoord worden, want dat is wel gemeenschapsgeld.
0: Precies.
2: Dus daar ben ik achter de schermen mee bezig, ja.
0: Oké. En vandaag ook weer, of heb je een wat langer weekend gemaakt?
2: Nee, ik werk thuis en ik was eigenlijk aan het werk en ik had lekker de radio erbij aanstaan. En toen hoorde ik dit voorbij komen. Ik denk, nou, die weet ik wel. Dus laat ik hem even een berichtje sturen. En het is de eerste keer dat ik dat doe en dan word ik meteen eruit gehaald. Dus
0: eerste keer gelijk prijs.
2: Ja, ik zit nou eigenlijk te trillen van de zenuwen.
0: Ach, nee joh, ben je gek. En wat goed joh. En wat hoorde je, wat herkende je?
2: Nou ja, eigenlijk het hele verhaal. Meteen toen je het had over ijdel en zo, toen dacht ik, oh, dat is Jor Soveen. Dus dat is zo moeilijk.
0: Van wie?
2: Van Carly Simon.
0: Van Carly Simon. Nou, helemaal goed. Dan gaan we jou niet langer van je werk houden. Dan ga ik hem als bewijsstuk speciaal voor jou draaien als gouden tipgever.
2: Ah, en super, dankjewel.
0: Mijn steun en toeverlaat Frits, die heeft jouw adres al genoteerd volgens mij.
2: Ja.
0: Ja, nou dan komt het helemaal goed. Dan krijg je hem vandaag opgestuurd, de Radio Gelderland zaklamp.
2: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt voor het meespelen en een mooie dag vandaag.
2: Ja, dankjewel, hetzelfde.
0: Hoi.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Iedereen bedankt voor het meespelen en het meedenken. Ook Bob en Sandra en Truus en Willy. Maar in het bijzonder dus, Jalja. En de platenlict van vandaag gaan we toevoegen aan de afspeellijst. Opgeloste platen. Carly Simon, You're So Vain.

0: Nou, fijne dag.
1: Doei.
2: Goedemorgen. Het is Carly Simon met het nummer Your So Vain.
3: Goedemorgen allemaal. Ik denk aan Carly Simon met Your So Vain.
4: Helemaal goed.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. En heb je zelf nou ook een suggestie voor een plaatdelict? Dus een plaat waar het gaat over misdaad, over bedrog, over een verboden liefde, of waarvan je denkt van ja, dit is eigenlijk ook wel een hele geschikte. En dan kun je die doorgeven, frank@gld.nl. Of je stuurt even een appje naar de studio. En anders bel je met de plaatselijke politie. Hè?
5: Zaak gesloten.
4: Gaan wij door met het weer. Floris Lafeber, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Frank.
4: Ja, het is een nat begin van volgens mij iets wat we wel kunnen betitelen als een grijze, vochtige week.
6: Ja, nou, het is inderdaad maar hoe je het bekijkt. We zitten momenteel nog in een periode met ronduit wisselvallig weer.
4: Ja.
6: Tot en met woensdag vallen er geregeld buien of wat regen. En daarbij is het ook fris voor de tijd van het jaar. Relatief fris. Met vandaag en morgen maximum temperaturen tussen de 13 en 16 graden.
4: Tot en met woensdag, zeg jij? Dus dat
6: ja,
4: gaat
6: tot en met woensdag. Het gaat
4: veranderen.
6: Echt nog eventjes door. Ja, inderdaad. Het gaat daarna zeker veranderen. Want vanaf donderdag krijgen we echt te maken met een weersverbetering. Dan stelt een krachtig hoger drukgebied boven Frankrijk orde op zaken. Dan wordt het droger, warmer en ook een stukje zonniger in de provincie. Met daarbij dus ook flink oplopende temperaturen naar 20 graden of meer. En vanaf vrijdag kan het lokaal zelfs 24 of 25 graden worden.
4: Oh joh, dat is heel anders. En hoe zijn de nachten nu nog?
6: Ja, komende nacht krijgen we wel te maken met vrij lage temperaturen. Want vanavond en vannacht klaart het breed op. En dan kan er lokaal ook nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graadje of 4. En aan de grond kan het zelfs nog een paar graden kouder zijn. Maar de nachtelijke temperatuur gaat vanaf morgen wel omhoog, hoor. Want dan hebben we woensdag en donderdag minimumtemperaturen ruim boven de 10 graden.
4: Oké. Okay. En wat een waterbelet was dat gisteren ook, hè? Maar dat was een beetje de slotdag van de Eredivisie met heel veel wedstrijden tegelijkertijd.
6: Zeg dat wel.
4: Ik zie ook net iemand die appte, die refereert even naar de wedstrijd van Ajax. Het was bijna waterpolo.
6: Ja, er is her en der wel meer dan 10 mm regenwater gevallen.
4: Echt veel geregend.
6: Dus heel veel geregend de afgelopen periode. Dat is natuurlijk wel gebruikelijk voor deze fase van het jaar. Dat het weer in de maand mei wat omslaat. Heel goed voor de natuur, want we hebben een hele droge maand april achter de rug natuurlijk.
4: Ja.
6: En ik denk dat de natuur echt zich volop gaat ontpoppen als we meer zonneschijn in het weerbeeld krijgen. Dus al met al goed nieuws later in de week voor de liefhebbers van warmer weer. Maar voor de hooikoortspatiënten ziet het er allemaal een stukje minder uit later in de week.
4: Met de pollen die in de lucht gaan komen.
6: De pollen die in de lucht gaan komen, inderdaad. Ja,
4: ja, oké. Okay. Nou, Floris, dankjewel. En we spreken elkaar over een uurtje gewoon weer.
6: Yes, gaan we doen. Tot straks.
4: Ja, tot straks. Ja, wat je dus hoort, wat Floris zegt, is dat het met Pinkster een stuk lekkerder gaat zijn op de camping, mits je geen hooikoorts hebt. Maar bedenk maar eens dat afgelopen weekend met dat koude natte weer ook mensen waren die met de caravan of de tent op de camping stonden. En dat vonden we eigenlijk zo sneu dat we even zijn langs geweest om ze moreel te steunen. Hoe dat ging op de camping, dat hoor je na 8 uur. En na Boas. Dit is In The Moment.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. Het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
8: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
6: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
9: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
6: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 9 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. A2 Den Bosch richting Utrecht zit een gat in de weg bij de vluchtstrook op knooppunt Everdingen. Daarom is voorlopig de rechte rijstrook dicht. 12 kilometer file vanaf Waardenburg, 20 minuten vertraging. A50 Oss richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum, 9 kilometer file, kwartier vertraging. Kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 12 kilometer file. Een kwartier vertraging op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Renen. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Hey buurman.
12: Dag buurvrouw.
11: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
12: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
13: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
2: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
13: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Op bedrijventerreinen Aalsvoort en Klinkweert in Lochem zijn bedrijven investeringszones opgericht. Dankzij ondersteuning van de provincie Gelderland via de subsidieregeling Toekomstbestendige Bedrijventerreinen konden deze trajecten succesvol worden gestart en afgerond. In een bedrijveninvesteringszone investeren ondernemers samen in onderwerpen zoals veiligheid, energietransitie, kwaliteit en promotie met constante financiële middelen voor 5 jaar. Dit zorgt ook voor een langdurige samenwerking met de gemeente. Volgens de provincie en bedrijvenparkmanager Bas Haarhuis is goede samenwerking en betrokkenheid van ondernemers de sleutel tot een toekomstbestendig en aantrekkelijk bedrijventerrein. Woensdag wordt in de woonwijk Op de Bleek in Eibergen het vernieuwde borstbeeld van G.J. ten Kaat onthuld door wethouder Betsy Wormgoor, samen met kunstenaar Jan de Kulve en Kees Remy. Het borstbeeld werd oorspronkelijk in 1930 gemaakt, ter ere van het 100-jarig bestaan van de Eibergse stoombleekerij, en stond vroeger op het fabrieksterrein waar nu de woonwijk ligt. Kinderen uit de buurt gaven het beeld een nieuwe betekenis door duimafdrukken in was te maken, die door de kunstenaar zijn verwerkt op het beeld. Volgens de wethouder staat het vernieuwde kunstwerk symbool voor de verbinding tussen verleden en toekomst. De Aziatische hoornaar, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is inmiddels ook gezien in de gemeente Lochem. Het gaat om een wespensoort die vooral gevaarlijk kan zijn wanneer mensen te dicht bij een nest komen, omdat ze zich dan bedreigd voelen en agressief kunnen reageren. Daarom wordt geadviseerd om altijd afstand te houden van een nest en er zelf niet aan te komen. De soort is te herkennen aan een grotendeels zwart lichaam, oranje banden op het achterlijf en opvallend geel aan het uiteinde van de poten. Nesten in de openbare ruimte, zoals bij fietspaden of speeltuinen, kunnen worden gemeld bij Circulus. Bij een steek wordt geadviseerd de plek schoon te maken, te koelen en pijnstilling te nemen als dat nodig is. Bij ernstige klachten of allergische reacties moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Tot zover een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Het weekend hebben we weer achter de rug. Het was geen hoogstaand weekendje met de zaterdag nog wel wat zon. Het viel over het algemeen mee. Het was ook lange tijd droog. Zondag hadden we wat meer neerslag. In de ochtend wat motregen. In de middag was het wat droger, maar later viel er ook weer wat buien. En afgelopen nacht viel er ook neerslag. Er is meer dan 5 mm gevallen en de totale hoeveelheid die is deze maand ook aardig opgelopen. Halle zit aan de 73 mm, Doetinchem 63 deze maand. En Groenlo bijvoorbeeld, die heeft 50 mm te pakken. De hoeveelheid die normaal in zo'n maand valt als deze, die hebben we al te pakken. Maar er komt de komende dagen nog wel wat bij. Vanochtend zijn we begonnen met veel bewolking en er viel hier en daar ook nog wat regen. Die regen trekt langzaam naar het oosten weg en dan volgen er wat opklaringen. Komt de zon er af en toe wat door. Ja, en de temperatuur loopt dan op naar 15 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. De middag die begint dan wel droog, maar laat op de middag vallen er enkele buien. En vanavond dan is het ook weer een tijdje nog zonnig. Dan zien we de zon ondergaan en komende nacht hebben we opklaring. Koelt het af naar een graad of 6. Maar dinsdag en woensdag moeten we ook nog rekening houden met wat buien. Of het algemeen beginnen de dagen droog, maar laat op de dag valt er wat neerslag. Maar de wind die wordt wat meer zuidelijk en dat betekent ook dat de temperaturen wat hoger oplopen. Dinsdag kan het al 15, 16 graden worden en woensdag 17 tot 19 graden. Vanaf donderdag dan blijft het een tijdje vrijwel droog en lopen de temperaturen op naar zomerse waarde. Kan het vrijdag al een graad of 24 tot 25 worden. En in het Pinksterweekend, het lange Pinksterweekend, wordt het ook een graad of 25 alle dagen. Verder blijft het ook droog en lijkt het ook pas na de Pinksterdagen dat de kans op een bui weer ietsjes groter gaat worden.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
5: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
6: Hé, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
4: Oh? Hoe heet dat, zeg je?
6: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
3: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Door Al Negens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
10: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
9: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
11: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
9: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. Er zit een gat in de weg bij de vluchtstrook en voorlopig is de rechterrijstrook dicht. De vertraging op dit moment is 20 minuten ongeveer. Op de A50 Os richting Arnhem een kwartier ruim tussen knooppunt Ewijk en Renkum in 11 kilometer file. Kwartier vertraging ook op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen knooppunt Ressen en Westervoort. En 233 Kesteren richting Veenendaal tussen de A15 en Achterberg. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
14: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
13: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
15: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
16: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
17: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
18: Of zo.
19: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
16: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Postzegelvereniging Villa Hanze Doesburg heeft op 19 mei de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie. Zoals altijd is de bijeenkomst in Grotenhuis voor iedereen vanaf 2 uur toegankelijk. De jaarlijkse algemene vergadering neemt die middag het eerste deel in beslag. Het tweede deel bestaat uit een zogenaamde tafelveiling. Iedere aanwezige kan dan meegebrachte kavels veilen of dat aan het bestuur toevertrouwen. Het kan van alles zijn als het maar met filatelie of numismatiek, munten en penningen te maken heeft. De ervaring leert dat de meest uiteenlopende kavels worden aangeboden. De koffie is deze middag gratis. Mocht iemand een vrijblijvend advies wensen met betrekking tot een filatelistische verzameling, dan kan dat vanaf 4:30.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een gat in de weg bij knooppunt Everdingen is de rechterrijstrook voor onbepaalde tijd dicht. Dat geeft nu 8 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, een kwartier vertraging. 10 minuten extra op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Heteren, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het Overschotje organiseert in het kader van het project De Derde Helft tijdens de Nationale Beweegweek speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan de volgende activiteiten. 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie en bowls, jeu de boue, joelen, wandelen en fietsen. De activiteiten zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende niveaus. Deelnemers zijn welkom vanaf 1:30 voor een kop koffie of thee. Meedoen is gratis en aanmelden mag, maar is niet verplicht. De middag duurt van 2 tot 5 uur en vindt plaats aan de Elzelaan 1 in Lochem.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Gas. Water. Licht.
3: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie.

0: Brand Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Willems Corner, de gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
10: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: De zal ik je eens een geheimtje verklappen. Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijt maar weg.
11: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
12: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
13: Geen idee. Snoeien?
12: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
13: Veldhuizen wie?
12: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
13: Top, gaan wij iets leuks doen.
3: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij LNB Vorden moet zijn.

Terug in de tijd naar 1983. Frank Stallone en de Far From Over. Dit is weer de muziekservice op deze maandag. Welkom en fijn dat je luistert en fijn dat je erbij bent. Rob de Brouwer met natuurlijk weer onze fijne feel good music, oftewel de mix van muziek. En nu Alpha Beat. We gaan terug in de tijd. Ik denk zo'n, wat zal het zijn, 17, 18 jaar geleden alweer. Alpha Beat en The Fascination.

0: beetje uit de eind jaren 70, Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. Ja, ik heb gehoord dat we in ieder geval met de temperatuur, dat die weer deze week een beetje gaat stijgen. En dan over het weerbericht, daar komen we straks eventjes uitgebreid op terug.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag. Oh,

formatie De Verleiding. En we gingen terug naar Wilde Zee. Zo heette dit nummer. Ja, altijd onrustige benen in bed. Misschien heb je het restless legs syndroom. Ja. Ja, want lig je eindelijk in bed te slapen, beginnen je benen te kriebelen, tintelen of lukt het gewoon niet om ze stil te houden. Ja, je kan dus lijden aan dat syndroom. Ja, ik heb het af en toe. Ik heb het niet vaak, maar soms heb ik dat inderdaad wel eens. Dan heb ik geen rust in de benen. En waarom krijg je die rusteloze benen? Nou, zo lijkt een verstoring met dopamine in de hersenen. De dopamine dus in de hersenen een belangrijke rol te spelen. Want dit stofje is namelijk betrokken bij het aansturen van bewegingen. Of een ijzertekort, dat kan ook een oorzaak zijn. En daarnaast komt RLS vaak voor bij vrouwen, vooral tijdens de zwangerschap of in overgang. En wat meespeelt is de leefstijl. Denk aan weinig bewegen, roken, alcoholgebruik en cafeïne. Nou, dan weet ik weer genoeg.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Op bedrijventerreinen Aalsvoort en Kwinkweert in Lochem zijn bedrijven investeringszones opgericht. Dankzij ondersteuning van de provincie Gelderland via de subsidieregeling Toekomstbestendige Bedrijventerreinen konden deze trajecten succesvol worden gestart en afgerond. In een bedrijveninvesteringszone investeren ondernemers samen in onderwerpen zoals veiligheid, energietransitie, kwaliteit en promotie met constante financiële middelen voor 5 jaar. Dit zorgt ook voor een langdurige samenwerking met de gemeente. Volgens de provincie en bedrijvenparkmanager Bas Haarhuis is goede samenwerking en betrokkenheid van ondernemers de sleutel tot een toekomstbestendig en aantrekkelijk bedrijventerrein. Woensdag wordt in de woonwijk Op de Bleek in Eibergen het vernieuwde borstbeeld van G.J. ten Kate onthuld door wethouder Betsy Wormgoor, samen met kunstenaar Jan te Kulven en Kees Remy. Het borstbeeld werd oorspronkelijk in 1930 gemaakt, ter ere van het 100-jarig bestaan van de Eibergse stoombleekerij, en stond vroeger op het fabrieksterrein waar nu de woonwijk ligt. Kinderen uit de buurt gaven het beeld een nieuwe betekenis door duimafdrukken in was te maken, die door de kunstenaar zijn verwerkt op het beeld. Volgens de wethouder staat het vernieuwde kunstwerk symbool voor de verbinding tussen verleden en toekomst. De Aziatische hoornaar, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is inmiddels ook gezien in de gemeente Lochem. Het gaat om een wespensoort die vooral gevaarlijk kan zijn wanneer mensen te dicht bij een nest komen, omdat ze zich dan bedreigd voelen en agressief kunnen reageren. Daarom wordt geadviseerd om altijd afstand te houden van een nest en er zelf niet aan te komen. De soort is te herkennen aan een grotendeels zwart lichaam, oranje banden op het achterlijf en opvallend geel aan het uiteinde van de poten. Nesten in de openbare ruimte, zoals bij fietspaden of speeltuinen, kunnen worden gemeld bij Circulus. Bij een steek wordt geadviseerd de plek schoon te maken, te koelen en pijnstilling te nemen als dat nodig is. Bij ernstige klachten of allergische reacties moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Tot zover een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Het weekend hebben we weer achter de rug. Het was geen hoogstaand weekendje met de zaterdag nog wel dat zon. Het viel over het algemeen mee. Het was ook lange tijd droog. Zondag hadden we wat meer neerslag. In de ochtend wat motregen. In de middag was het wat droger, maar later vielen er ook weer wat buien. En afgelopen nacht viel er ook neerslag. Er is meer dan 5 mm gevallen en de totale hoeveelheid die is deze maand ook aardig opgelopen. Halle zit aan de 73 mm, Doetinchem 63 deze maand. En Groenlo bijvoorbeeld, die heeft 50 mm te pakken. De hoeveelheid die normaal in zo'n maand valt als deze, die hebben we al te pakken. Maar er komt de komende dagen nog wel wat bij. Vanochtend zijn we begonnen met veel bewolking en er viel hier en daar ook nog wat regen. Die regen trekt langzaam naar het oosten weg en dan volgen er wat opklaringen. Komt de zon er af en toe wat door. Ja, en de temperatuur loopt dan op naar 15 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. De middag die begint dan wel droog, maar laat op de middag vallen er enkele buien. En vanavond dan is het ook weer een tijdje nog zonnig. Dan zien we de zon ondergaan en komende nacht hebben we opklaring. Koelt het af naar een graad of 6. Maar dinsdag en woensdag moeten we ook nog rekening houden met wat buien. Of het algemeen beginnen de dagen droog, maar laat op de dag valt er wat neerslag. Maar de wind die wordt wat meer zuidelijk en dat betekent ook dat de temperaturen wat hoger oplopen. Dinsdag kan het al 15, 16 graden worden en woensdag 17 tot 19 graden. Vanaf donderdag dan blijft het een tijdje vrijwel droog en lopen de temperaturen op naar zomerse waarden. Kan het vrijdag al een graad of 24 tot 25 worden. En in het Pinksterweekend, het lange Pinksterweekend, wordt het ook een graad of 25 alle dagen. Verder blijft het ook droog en lijkt het ook pas na de Pinksterdagen dat de kans op een bui weer ietsjes groter gaat worden.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

groot van oud, ongetwijfeld 1983 kwam deze weer van Chris Wea. En je hoorde I Can Hear Your Heartbeat. Het is weer tijd voor onze verjaardagskalender. En dan zijn we op deze maandag 18 mei heel snel doorheen. Ik heb er een drietal zien staan. Belgisch oud-voetballer en voetbaltrainer Erik Gerets. Hij wordt vandaag alweer 72 jaar. De Nederlandse actrice en schrijfster Saskia Mulder is jarig. 53 jaar. En we zijn weer toe aan onze laatste in de lijst. Dat is een Nederlandse acteur, maar ook wat presentator, Pepijn Gunneweg. En hij wordt vandaag geleid naar Abraham. Hij wordt vandaag precies 50 jaar. Op deze maandag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

0: Formatie Weplay samen met Rutja Kot en Zie ik jou weer morgen. Met daarna voor Mumford & Sons met de Little Lion Man hier op Radio Ideaal. Een tijdje terug waren ze nog in het Ziggo Dome waar ik bij was. En het was een geweldig concert.
1: Radio Ideaal.

Kromaai. Daarmee gingen we 13 jaar terug in de tijd. Ja, fijn dat je nog luistert. Fijn dat je erbij bent. Lekkere muziek en ook fijne muziek om de ochtend eventjes mee door te komen. Misschien wel tijdens de koffiepauze of de theepauze. We melden ons zo meteen weer na 11. Eerst nog wat Nederlandstalig van S10. Samen met Vrouwtje en Nooit Meer Spijt.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Van een praktische hatchback tot

0: Een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
3: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven 2 afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
7: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
8: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
9: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
10: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
11: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
12: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

De pauze weer voorbij en we melden ons weer. Wij zijn er nog een uurtje met deze muziekservice hier op Radio Ideaal. Rob de Brouwer nog met een uurtje een fijne mix van muziek. Onder andere deze van 98 Degrees en Stevie Wonder. Je hoorde True Your Heart.

Ja, een hele tijd terug. In 1978 gingen we terug in de tijd met Flash and the Pan. Hees en Peter. We hadden een hele mooie jaren 80 plaat van William met Kelly. Nederlandstalig van Menno Aben. Die zat daar weer voor met Lang leven de liefde. En over een Nederlandstalige gesproken, we hebben er nog eentje. Een hele leuke Nederlandstalige. 2 jaar terug in de tijd. Een opname van Senna en de Kleine.

uit de midden jaren 90. Duke and So In Love With You. Ja, op een boomvolle pluimerskamp heeft ZZC 20 Heren 1 afgelopen zaterdagmiddag het kampioenschap in de vierde klasse op die zaterdag overtuigend binnengehaald. In de verwachte Super Saturday kraker tegen de treffers uit Groesbeek bleek de spanning snel verdwenen. ZZC 20 die won namelijk duidelijk met een 5-1 en de overwinning is eigenlijk geen moment in gevaar geweest. Alsof dat nog niet genoeg gefeest was, werden ook nog eens ZZC 20 Heren 6 en Heren 7 kampioen. Daarmee werd de Super Saturday op een historische dag voor de club met 3 kampioenschappen op één middag. Op het sportpark dat uit zijn voegen barstte van sfeer en trots. ZZC 20 die kan terugkijken op een dag die de club nog lang zal bijblijven.

zie dat het weer tijd is voor een nieuwsfeitje wat ik de afgelopen week daar weer even heb uitgevist. Een tijdje terug, kun je misschien nog wel herinneren, waren er maar liefst 5 Italiaanse duikers om het leven gekomen tijdens het duiken op de Malediven, waarvan 1 slachtoffer is gevonden en 4 nog vermist. Daar duidt dit bericht ook weer op, want namelijk in de Malediven is een duiker van het leger omgekomen bij een zoekactie naar de nog 4 vermiste Italiaanse duikers. De duiker van het leger die overleed door de decompressieziekte. De Italianen die hadden deze week geprobeerd op zo'n 50 meter diepte grotten te verkennen, wat veel vaardigheid vereist. De recreatief duiken dat mag in de Malediven tot 30 meter.

0: rest in peace.
1: Joris, dat is juist een van mijn grote favoriete opnamen van Bruce Springsteen, The Boss. En dat was de Hungry Heart. En zojuist Benson Boone en In The Stars.
2: De muziekservice.

Alweer zo'n kleine 19 jaar gingen we terug in de tijd met deze van Maroon 5 en de Wake Up Call. Han van Eyck, die zat daarna voor met Leef. Goed, dit was die voor de maandag. Voor deze week is de kop er weer af, zou ik zo zeggen. Morgen vroeg om 10 uur hebben we weer een nieuwe lijst van lekkere muziek. De mix van muziek morgen weer tussen 10 en 12 in natuurlijk de enige echte muziekservice. Voor nu zeg ik nog heel veel luisterplezier vandaag hier bij Radio Ideaal. Maak er een fijne dag van. En ik zou zeggen, hou hem gezellig aan hier bij Ideaal. Met nog hele leuke muziek te gaan. We gaan eruit met een opname uit de jaren 70 van Billy Ocean. En The Love Really Hurts.

0: De mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar

0: Kom zaterdag 6 juni naar het jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem. En laat je verrassen door vroeger.
1: De Kovik, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
2: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
3: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
4: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
2: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
4: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop.
3: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
4: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
3: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
2: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
5: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
6: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: samen. Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de

Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 30 mei geeft het Zelhems Mannenkoor een concert in cultureel centrum De Brink in Zelhem. Het mannenkoor heeft weer een aantal nieuwe nummers ingestudeerd, maar ook zullen zeker bekende liederen ten gehore worden gebracht. Medewerking aan dit concert zal worden verleend door het gospelkoor Inspiration Foreign onder leiding van Piet Piersma. Dit is een enthousiast koor voor iedereen die van zingen houdt. Het repertoire van het koor bestaat uit Engels en Nederlandstalige gospels in de breedste zin van het woord. Veelal meerstemmig, voor de muzikale begeleiding gebruiken ze orkestopnames. Maar ze zingen ook graag a cappella. De toegang voor het voorjaarsconcert in De Brink in Zelhem van het Zelhems Mannenkoor is €15 en donateurs betalen €12,50. Kaarten kunnen worden besteld via het secretariaat of aan de zaal. Het concert op 30 mei begint om 19:30.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Jan Pietersen en zijn dochter Elsita Turnhout fietsen naar Santiago de Compostela om geld in te zamelen voor een fietslabyrint in zorgcentrum De Hakforterhof in Vorden. Een fietslabyrint is een systeem waarmee bewoners vanuit een stoel virtuele fietstochten kunnen maken via een beweegtrainer, scherm en computersysteem. Gebruikers kunnen kiezen uit honderden routes wereldwijd, waaronder bekende Nederlandse locaties. De organisatie Sensieren noemt het systeem zowel fysiek als mentaal waardevol. Het helpt minder mobiele bewoners bewegen en werkt ook als belevenistelevisie. Naast het fietslabyrint hopen Jan en Elsita geld op te halen voor een eigen virtuele versie van de Acht Kastelenroute langs acht kastelen rondom Vorden. Hun tocht naar Santiago de Compostela is vandaag gestart. Ze willen in 4 weken ruim 2500 kilometer fietsen. Een 28-jarige man uit Borculo moest zich voor de rechtbank in Arnhem verantwoorden omdat hij zichzelf had bevredigd in zijn auto terwijl hij schoolgaande meisjes passeerde op de parallelweg langs de Borculoosweg tussen Borculo en Ruurlo. 3 meisjes deden aangifte nadat een van hen een foto van zijn kenteken had gemaakt. De man verklaarde dat hij in die periode veel stress had door persoonlijke omstandigheden. Volgens hem was het niet zijn bedoeling dat anderen het zouden zien. Het Openbaar Ministerie geloofde zijn uitleg niet en wees erop dat de meisjes hem tijdens het passeren duidelijk hadden gezien. Sommigen zouden inmiddels bang zijn geworden om naar school te fietsen. De man gaf aan bereid te zijn behandeling te volgen en bood zijn excuses aan. De officier van justitie eiste een taakstraf van 160 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar. De advocaat van de man pleitte voor een geldboete van €500. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Artemis 15 uit Doetinchem heeft zaterdagavond het seizoen afgesloten met het kampioenschap in de eerste divisie. In sporthal De Bongert wonnen de handbalmannen overtuigend met 36-23 van Hellas 2. Daarmee promoveert de club naar de Next Handball League, het hoogste niveau van Nederland. Eind juli starten de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in de Next Handball League. En dit was weer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het Overschotje organiseert in het kader van het project De Derde Helft tijdens de Nationale Beweegweek speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan de volgende activiteiten. 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie en bowls, jeu de boue, joelen, wandelen en fietsen. De activiteiten zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende niveaus. Deelnemers zijn welkom vanaf 1:30 voor een kop koffie of thee. Meedoen is gratis en aanmelden mag, maar is niet verplicht. De middag duurt van 2 tot 5 uur en vindt plaats aan de Elzelaan 1 in Lochem.
0: Radio Ideaal.

Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er sterk.

0: samen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Knock out.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het Overschotje organiseert in het kader van het project De Derde Helft tijdens de Nationale Beweegweek speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan de volgende activiteiten. 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie en bowls, jeu de boue, joelen, wandelen en fietsen. De activiteiten zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende niveaus. Deelnemers zijn welkom vanaf 2:30 voor een kop koffie of thee. Meedoen is gratis en aanmelden mag, maar is niet verplicht. De middag duurt van 2 tot 5 uur en vindt plaats aan de Elzelaan 1 in Lochem.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 23 mei een mooie fietstocht langs bijzondere boerderijen in de Achterhoek. Dit is de ideale manier om in één dag zoveel mooie oude boerderijen te zien. Onderweg horen deelnemers waarom Scholtenboeren geen gewone boeren zijn, want hierachter schuilt een stuk bijzondere geschiedenis. Scholtenboeren vind je namelijk alleen in dit gedeelte van Nederland. De tocht start om 10 uur en duurt circa 6 uur, circa 50 kilometer. Deelname is €6 per persoon, donateurs betalen €3 per persoon op vertoon van een geldige geocard-donateurspas. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.gok.nl/excursies. Tip van de boswachter: neem iets te eten en te drinken mee voor de lunch onderweg.
0: Radio Ideaal.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
8: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede

0: Pinkse dag zijn wij geopend van 11 tot 4. Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De beste buren wonen hier van Henk Straalman, krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
6: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
7: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
8: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
6: Oh, hoe heet dat zeg je?
8: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
5: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
9: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangewoon weert.

0: Wisseling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni gaan wandelaars weer wandelen door het mooie stadje Lochem. Het wordt een bijzondere editie, het is namelijk de 50ste dit jaar. En dat laat de organisatie niet zomaar voorbij gaan. Ze hebben leuke en speciale dingen bedacht. De inschrijving voor de Lochemse Avondvierdaagse is digitaal en aanmelden kan via de website van de Avondvierdaagse Lochem.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Rob Schoonbeek uit Laag-Keppel heeft tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk een ernstig geval overleefd nadat hij tijdens een wandeling 10 meter een ravijn instortte. Het ongeluk gebeurde terwijl hij met zijn kleinzoons Noël en Dilano aan het wandelen was. Volgens Rob brak een plant waaraan hij zich vasthield plotseling af, waardoor hij naar beneden viel en uiteindelijk in het water terecht kwam. Ondanks zware verwondingen wist hij zich vast te klampen aan een rotsplateau. Hij had veel pijn, verloor bloed en besefte al snel dat hij alleen met een helikopter gered kon worden. Zijn kleinzoons zochten hulp bij de weg en wisten een auto te stoppen. Dankzij die hulp konden reddingsdiensten worden gewaarschuwd. Na enkele uren werd Rob in een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Door de val brak hij meerdere botten in zijn voet en verschoof een rugwervel. Inmiddels is hij terug in Nederland en wacht hem een lang hersteltraject. Bij kinderboerderij De Schouw in Zutphen heeft geit Angel een gezonde vierling gekregen. De vier geitenlammetjes hebben de namen Nova, Luna, Bella en Koen gekregen. Een geboorte van vier lammetjes tegelijk komt niet vaak voor en zorgt daarom voor veel enthousiasme onder medewerkers en bezoekers. De jonge geitjes blijven voorlopig nog rustig bij hun moeder en zijn nog niet toegankelijk voor het publiek. Waarschijnlijk kunnen bezoekers de lammetjes voor het eerst zien tijdens het jaarlijkse schaapscheerdersfeest op 23 mei. Dat evenement trekt elk jaar veel gezinnen en dierenliefhebbers naar de kinderboerderij en staat in het teken van dieren, demonstraties en gezelligheid. Beltrum stond afgelopen weekend volledig in het teken van een groot internationaal touwtrektoernooi. Op Sportpark De Sonders streden 178 teams uit verschillende landen om de titel van touwtrekmeester. Volgens voorzitter Eline Ribbers is touwtrekken een groot sport in Beltrum en de Achterhoek. Nederland behoort internationaal tot de toplanden in deze sport. De sfeer rond het evenement werd omschreven als hecht en internationaal. De touwtrekwereld voelt als één grote familie. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door.

0: maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
0: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal €6,7 miljoen hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week €1,174 vakantiegeld gestort, bijna €200 meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is daaraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het Overschotje organiseert in het kader van het project De Derde Helft tijdens de Nationale Beweegweek speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan de volgende activiteiten. 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie en bowls, jeu de boue, joelen, wandelen en fietsen. De activiteiten zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende niveaus. Deelnemers zijn welkom vanaf 1:30 voor een kop koffie of thee. Meedoen is gratis en aanmelden mag, maar is niet verplicht. De middag duurt van 2 tot 5 uur en vindt plaats aan de Elzelaan 1 in Lochem.
0: Radio Ideaal

0: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
0: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en bouwvakgarantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de

0: Buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierveeltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een Zipmaier-trek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
5: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tijdens het goed gemutst weekend op 30 en 31 mei is er een kunstambachtsmarkt in en rondom boerderij en hoedenatelier Frida Pelgrim in Vorden. Er is een grote variatie aan producten te zien en ook hoe het gemaakt wordt. Bij de pottenbakster kunnen bezoekers een potje draaien. Er zijn vogelportretten opgebouwd van kleine veertjes en een imker vlecht een korf. Verder is er vilt op zijde, omslagdoeken of gebreid in fijne ajourtechniek, sieraden van zilver, rubber, siliconen, kraaltjes of wol. Ook zijn er Tiffany vogeltjes en objecten van glasfusing. In het hoedenatelier is een mooie variatie aan hoeden te zien die in overleg gepast mogen worden. De markt duurt op beide dagen 30 en 31 mei van 10 tot 5 uur bij Hoedenatelier Frida Pelgrim in Vorden.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Jan Pietersen en zijn dochter Elsita Turnhout fietsen naar Santiago de Compostela om geld in te zamelen voor een fietslabyrint in zorgcentrum De Hakforterhof in Vorden. Een fietslabyrint is een systeem waarmee bewoners vanuit een stoel virtuele fietstochten kunnen maken via een beweegtrainer, scherm en computersysteem. Gebruikers kunnen kiezen uit honderden routes wereldwijd, waaronder bekende Nederlandse locaties. De organisatie Sensieren noemt het systeem zowel fysiek als mentaal waardevol. Het helpt minder mobiele bewoners bewegen en werkt ook als belevenistelevisie. Naast het fietslabyrint hopen Jan en Elsita geld op te halen voor een eigen virtuele versie van de Acht Kastelenroute langs acht kastelen rondom Vorden. Hun tocht naar Santiago de Compostela is vandaag gestart. Ze willen in 4 weken ruim 2500 kilometer fietsen. Een 28-jarige man uit Borculo moest zich voor de rechtbank in Arnhem verantwoorden omdat hij zichzelf had bevredigd in zijn auto terwijl hij schoolgaande meisjes passeerde op de parallelweg langs de Borculoosweg tussen Borculo en Ruurlo. 3 meisjes deden aangifte nadat een van hen een foto van zijn kenteken had gemaakt. De man verklaarde dat hij in die periode veel stress had door persoonlijke omstandigheden. Volgens hem was het niet zijn bedoeling dat anderen het zouden zien. Het Openbaar Ministerie geloofde zijn uitleg niet en wees erop dat de meisjes hem tijdens het passeren duidelijk hadden gezien. Sommigen zouden inmiddels bang zijn geworden om naar school te fietsen. De man gaf aan bereid te zijn behandeling te volgen en bood zijn excuses aan. De officier van justitie eiste een taakstraf van 160 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar. De advocaat van de man pleitte voor een geldboete van €500. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Artemis 15 uit Doetinchem heeft zaterdagavond het seizoen afgesloten met het kampioenschap in de eerste divisie. In sporthal De Bongert wonnen de handbalmannen overtuigend met 36-23 van Hellas 2. Daarmee promoveert de club naar de Next Handball League, het hoogste niveau van Nederland. Eind juli starten de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in de Next Handball League. En dit was weer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten extra. De A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens bij elkaar opgeteld 20 minuten vertraging. Dan de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
0: Kom zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS Journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkoping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 30 mei geeft het Zelhems Mannenkoor een concert in cultureel centrum De Brink in Zelhem. Het mannenkoor heeft weer een aantal nieuwe nummers ingestudeerd, maar ook zullen zeker bekende liederen ten gehore worden gebracht. Medewerking aan dit concert zal worden verleend door het gospelkoor Inspiration Forum onder leiding van Piet Piersma. Dit is een enthousiast koor voor iedereen die van zingen houdt. Het repertoire van het koor bestaat uit Engels en Nederlandstalige gospels in de breedste zin van het woord. Veelal meerstemmig, voor de muzikale begeleiding gebruiken ze orkestopnames. Maar ze zingen ook graag a cappella. De toegang voor het voorjaarsconcert in De Brink in Zelhem van het Zelhems Mannenkoor is €15 en donateurs betalen €12,5. Kaarten kunnen worden besteld via het secretariaat of aan de zaal. Het concert op 30 mei begint om 19:30.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral op deze wegen nu vertraging. Alles bij elkaar opgeteld staat er 55 kilometer. De A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Een klein kwartiertje vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra. En op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein voor het knooppunt Bankhoef doe je er ook 10 minuten langer over. De N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Veenendaal en Kesteren. 20 minuten vertraging op de N233. Dan de N325 bij Arnhem in de richting van Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen staat 2 kilometer door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werk.

0: druk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
5: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
6: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
7: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
5: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
7: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop.
6: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
7: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
6: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
5: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
8: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
9: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.
10: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
11: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Maandag 18 mei, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u van Nicole van Londen het regionieuws. En aansluitend praat weerman Gerrit Vossels u bij over het weer voor de komende dagen. Verder hoort u hoe Yvonne Hofman in gesprek ging met Anouk over de 50e editie van de Lochemse Avondvierdaagse. Hoort u informatie en agendatips uit de regio. En praat Nicole u bij over de vermiste en gevonden huisdieren. Natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Het Overschotje organiseert in het kader van het project De Derde Helft tijdens de Nationale Beweegweek speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan de volgende activiteiten. 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie en jeu de boule, sjoelen, wandelen en fietsen. De activiteiten zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende niveaus. Deelnemers zijn welkom vanaf 2:30 voor een kop koffie of thee. Meedoen is gratis en aanmelden mag, maar is niet verplicht. De middag duurt van 2 tot 5 uur en vindt plaats aan de Elselaan 1 in Lochem.

0: dus. Achterhoek Totaal Agenda.
1: Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om dingen te regelen via de computer. Zoals contact met de overheid, videobellen, online bankieren, studiefinanciering of andere toeslagen van Duo. Het is fijn om mee te kunnen doen in de digitale wereld, maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je het alleen moet doen of niet weet waar je moet beginnen. Daarom is er het informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Doetinchem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze je door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur kan iedereen terecht bij de bibliotheek in Doetinchem. Aanmelden kan via de klantenservice of aan de balie.

alles wat die vrouw aanraakt verandert in goud. Ook deze plaat was een enorme hit in 2025. U hoorde Abracadabra van Lady Gaga. Daarvoor gingen we nog terug naar de jaren 60 met Scott McKenzie en de plaat San Francisco. En ook hoorde u de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regionieuws en praat weerman Gerrit Vossers u bij over het weer voor de komende dagen. Maar eerst nog even dialectmuziek, de mannen van Bofoytog en hun plaat I Heard Be Mean. I Heard Be Mean.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Rob Schoonbeek uit Laag-Keppel heeft tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk een ernstig geval overleefd nadat hij tijdens een wandeling 10 meter een ravijn instortte. Het ongeluk gebeurde terwijl hij met zijn kleinzoons Noël en Dilano aan het wandelen was. Volgens Rob brak een plant waaraan hij zich vasthield plotseling af, waardoor hij naar beneden viel en uiteindelijk in het water terecht kwam. Ondanks zware verwondingen wist hij zich vast te klampen aan een rotsplateau. Hij had veel pijn, verloor bloed en besefte al snel dat hij alleen met een helikopter gered kon worden. Zijn kleinzoons zochten hulp bij de weg en wisten een auto te stoppen. Dankzij die hulp konden reddingsdiensten worden gewaarschuwd. Na enkele uren werd Rob in een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Door de val brak hij meerdere botten in zijn voet en verschoof een rugwervel. Inmiddels is hij terug in Nederland en wacht hem een lang hersteltraject. Bij kinderboerderij De Schouw in Zutphen heeft geit Angel een gezonde vierling gekregen. De vier geitenlammetjes hebben de namen Nova, Luna, Bella en Koen gekregen. Een geboorte van vier lammetjes tegelijk komt niet vaak voor en zorgt daarom voor veel enthousiasme onder medewerkers en bezoekers. De jonge geitjes blijven voorlopig nog rustig bij hun moeder en zijn nog niet toegankelijk voor publiek. Waarschijnlijk kunnen bezoekers de lammetjes voor het eerst zien tijdens het jaarlijkse schaapscheerdersfeest op 23 mei. Dat evenement trekt elk jaar veel gezinnen en dierenliefhebbers naar de kinderboerderij en staat in het teken van dieren, demonstraties en gezelligheid. Beltrum stond afgelopen weekend volledig in het teken van een groot internationaal touwtrektoernooi. Op Sportpark De Sonders streden 178 teams uit verschillende landen om de titel van touwtrekmeester. Volgens voorzitter Eline Ribbers is touwtrekken een groot sport in Beltrum en de Achterhoek. Nederland behoort internationaal tot de toplanden in deze sport. De sfeer rond het evenement werd omschreven als hecht en internationaal. De touwtrekwereld voelt als één grote familie. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De afgelopen dag hebben we te maken gehad met in eerste instantie wolkenvelden, wat wegtrekkende regen. Daarna waren er ook opklaringen en er vielen ook wat buien in de middagperiode. De temperatuur liep tussendoor op naar 16 tot 17 graden met de zon erbij. Vanavond hebben we eerst ook nog met wat buien te maken. Komende nacht is het droog en dan klaart het ook wat meer op en dan koelt het af naar een graad of 6. En morgen hebben we een dag waarin het in eerste instantie ook droog is met wat zon erbij. In de middag dan moeten we rekening houden met wat regen. De temperatuur loopt morgen ook op naar 16 tot 17 graden. Woensdag begint de dag ook weer droog, later ook wat buien en temperaturen die iets hoger uitkomen met 18 tot 19 graden. Vanaf donderdag hebben we een tijd lang droog weer, maar ook hogere temperaturen. Het kwik loopt donderdag in ieder geval al op naar een graad of 20, 22. En vrijdag in het weekend, dan kunnen we 25 graden bereiken of zelfs nog ietsjes meer. Ook de nachten worden minder koud met een graad of 12 tot 13. Kans op neerslag is klein. Wel is het zo dat de wind wat meer omdraait naar de oostelijke richtingen. En de zon er ook wat vaker bij is vanaf donderdag. Dus het wordt zomers warm in het lange Pinksterweekend wat ons staat te wachten.
3: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.

0: Terug naar 1987 met Billy Idol en zijn plaat Sweet 16. Daarvoor hoorde u het regionieuws en ook praatte weerman Gerrit Vossers u bij over het weer voor de komende dagen. Allemaal hier bij Achterhoek Totaal op Radio Ideaal op deze maandagavond. Het tweede half uur gaat van start met onder andere straks dialectmuziek van de Heino's. Hun fonkelnieuwe plaat, drie akkoorden, 0 genuil. Verder hoort u van Nicole alles over de vermiste en gevonden huisdieren. En hoort u het interview dat voor vandaag op de planning staat. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 90 met Bon Jovi. Ik denk dat het zijn allergrootste hit aller tijden is geweest. Always.
1: This Romeo is bleeding.

0: De voorbereidingen voor de 50ste editie van de Lochemse Avondvierdaagse zijn al in volle gang. En we gaan eens eventjes horen van Anouk hoe het er allemaal mee staat. Goedenavond, Anouk.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd met de 50ste keer, hè?
1: Ja, nou, ik ben er moe van.
0: Nee. Hoe gaat het tot nu toe?
1: Ja, gaat heel erg goed. Ja, we hebben een leuk team, onderdeel van de Lochemse evenementenorganisatie. En er komt toch meer bij kijken dan je zou denken. Toen ik werd gevraagd, dacht ik, joh, ik wil wel helpen. Maar ja, het is eigenlijk toch best wel veel waar je over na moet denken en wat er geregeld moet worden. Maar we hebben leuke plannen en het moet toch wel speciaal, hè, zo'n 50ste.
0: Ja, en er zal ook best wel veel veranderd zijn in de afgelopen 50 jaar. Want alles verandert maar.
1: Ja, nou, hou op. Ja, zeker. Maar juist daarom hebben we eigenlijk wel gekeken naar de routes van toen. En kijken of we die een beetje kunnen reproduceren eigenlijk. Ja. Maar ja, nee, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, een beetje nostalgie eigenlijk.
1: Nou, dat. Ja.
0: Dan kan je iets vertellen over de routes waar ze een beetje langs gaan?
1: Lochem uiteraard. In koppetje. We starten dit jaar van een andere locatie. We starten altijd in de buurt van het Openluchttheater. Dit keer gaan we starten bij Clubhuis Overschotje. Mm-hmm. En dan kunnen we ook net even wat anders doen dan afgelopen jaren. En een beetje door die wijken heen, maar ook wat lokale bedrijven die meedoen. Zodat alle routes, de 3, 5 en de 10, ook door een aantal bedrijven lopen. Ik ga nog niet zeggen welke. Dat we toch eventjes wat zien van
0: een
1: mooie Lochem.
0: Dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Dat de mensen wat zien van de omgeving.
1: Ja. Ja. Ja, en ook leuk dat de lokale bedrijven zichzelf kunnen laten zien. Mm-hmm. En we voorgaande jaren hebben we ook al door de school op Stading bijvoorbeeld gelopen. Of door bedrijf Naya. En zo pakken we er even ook wat bij.
0: Ja, dus lopen jullie dan echt binnen het bedrijf door of zo? Of gewoon erlangs?
1: Ja, waar dat kan, doen we dat. Ja. Kan natuurlijk niet overal. Al die kinderhandjes, hè, en nieuwsgierige ouders. Dus dan heeft het bedrijf geprobeerd om de binnenkant een beetje naar buiten te brengen. Maar bij sommige bedrijven gaan we ook daadwerkelijk naar binnen. Ja, ja.
0: Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk, hè?
1: Ja, ja. Is het ook. Ja, ja.
0: Kan iedereen meedoen? Of is het vanaf een bepaalde leeftijd?
1: Ja, iedereen kan meedoen. Natuurlijk vanaf groep 1. Dus vanaf 4 lopen 4, 5 lopen we mee. Maar ook bijvoorbeeld Anke Marjolein hier in Lochem loopt ook mee met de rolstoel. Met rolstoelen en met de begeleiding. Dus iedereen kan meelopen, ja zeker.
0: Ja, en van wanneer tot wanneer is de Lochemse Avondvierdaagse?
1: Goeie vraag. 2 tot en met 5 juni.
0: Ja,
1: dinsdag tot en met vrijdag.
0: Ja.
1: En de vrijdag is dan net even speciaal. Starten we ook vanaf de markt. En
0: En dan wordt er ook gezongen natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, wat mij betreft mag er elke dag gezongen worden. Ja, ik heb altijd de microfoon in handen dan. Dus ik doe ook even een leuk liedje. Dus zeker, we maken er een feestje van.
0: Ja, en mensen kunnen zich nu al aanmelden, hè, ervoor?
1: Ja, via avondvierdaagselochem.nl kunnen ze zich aanmelden tot 19 mei.
0: Ja.
1: Dus nog even snel.
0: Ja, dat moet nog kunnen. Avondvierdaagselochem.nl, daar kunnen mensen zich aanmelden. Maar daar is denk ik ook al meer informatie te vinden.
1: Ja, zeker. Ja, daar staat ook de starttijden bijvoorbeeld. Mm-hmm. En waar we starten, maar ook wat het kost.
0: Ja, dus, dat is ook wel belangrijk om te weten.
1: Ja, dat is ook wel belangrijk. ja, zeker.
0: Goed. Nou, Anouk, dankjewel voor je uitleg even hierover. En veel succes met de laatste voorbereidingen. En veel plezier tijdens de Lochemse Avondvierdaagse.
1: Dat gaat allemaal helemaal goed komen. En bedankt ook.
2: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal, vermiste en gevonden huisdieren.
1: Je hoort eerst de vermiste huisdieren. In Doetinchem aan de Nieuwe Weg is een ex-poes van 7 jaar vermist. Soja is grijs siepers, is gechipt, heeft geen staart, een bruin neusspiegeltje en wit om het bekje. In Hengelo aan de Hazenhutweg is een ex-kater van 5 jaar vermist. Plum is zwart en wit, heeft een wit snuitje en een witte hals, bef en borst. Hoor je nu de gevonden huisdieren? In Doetinchem aan de IJzervoortseweg is een kater gevonden. Deze is helaas overleden. Deze is zwart-wit, heeft een wit snuitje, een witte hals, bef, borst en buik en witte heupen. In Varsseveld aan de oostelijke Noorderbroekweg is een konijntje gevonden. Deze is zwart, heeft hangoren en wat langer haar bij de oren. In Vasselder aan de Hoofdstraat is een kater gevonden. Deze is helaas overleden. Deze is roodsiepers en wit, heeft een witte hals, bef, borst en buik en wit op de rechterheup. In Zelhem op de kruising Priesterinkdijk en Halsweg is een poes gevonden. Deze is zwart en helaas overleden. In Wil aan de Monsignor Hendriksenstraat is een kater gevonden. Deze is grijssiepers, heeft een witte hals en is jong volwassen. In Terborg aan de IJsselweg is een kater gevonden. Deze is helaas overleden, is lichtroodsiepers, heeft een lichtere hals en lichtere pootjes. Mocht je nou zelf informatie hebben over vermiste of gevonden huisdieren, dan kun je contact opnemen met Stichting Amivedi Doetinchem IJsselstreek.

U hoorde de fonkelnieuwe plaat van De Heino's met natuurlijk frontman Remco Keizer. En die heet Drie Akkoorden Nul Genuil. Daarvoor hoorde u Nicole van Londen met De Vermiste en Gevonden Huisdieren. En hadden we ook nog muziek van Sven Versteeg. Daarmee gaan we richting het NOS-journaal van 7 uur. En betekent dat we Achterhoek totaal af gaan sluiten voor deze maandagavond. Na 7 uur is het tijd voor de muzikale ontmoeting hier op Radio Ideaal. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil, stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Vanavond werd het programma gemaakt door Nicole van Londen en mijn naam is Bertine Hermans. Ik ga afsluiten met de Nederlandstalige plaat Als de liefde dan geen zin meer heeft van zangeres Samantha Steenwijk. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg. Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal, die worden verdacht van ernstige kindermishandeling, blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
4: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
3: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
5: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
3: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

Zoals gewoonlijk komt dit programma met de naam De Muzikale Ontmoeting live vanuit de studio in Zelhem. Rond 7:30 is er een korte agenda.

We hopen een afwisselend uur te brengen. De techniek is in handen van Casper Zalmink en ik mag de presentatie doen. Mijn naam is Wim Semmelink. Mede namens de Interkerkelijke Commissie van Kerk en Radio mogen wij u een goed uur toewensen. Ik lees Matteüs 28, vers 20. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Is dat geen bemoedigende tekst voor deze dag? De Heer Jezus, die ook met ons wil zijn tot aan zijn wederkomst, voleinding der wereld. Dus, we zijn nooit alleen, al kan het wel eens zo voelen. We hebben iemand bij ons, ook al zien we hem niet. Elke dag wil hij met ons gaan. Dus ook vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Vertrouw op zijn belofte. Hij wil bij ons zijn, ook als de zon in het westen daalt.

Licht en liefde, er wordt veel over gezongen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar u bent zal de nacht verdwijnen. Opwekking nummer 8, nummer 334.

harpmuziek. Kunnen wij daar ook rustig van worden, zoals koning Saul? Maar het was wel bijna de dood van David geworden, die juist op verzoek van de koning op de harp speelde. We luisteren naar Blijf bij ons Heer, Chantine Bokhorst harp en Pieter Heikoop orgel.

Heer, wees mijn gids op heel mijn levensweg. Een vraag, een gebed. Nummer 569 uit de bundel van Johannes de Heer. Op verzoek laten we dit horen voor Tom Pelikaan.

Niet nu voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum De Bettenkamp in Varsseveld. Al wat adem heeft, loven de Heren.

Achtereenvolgens wordt er nu gezongen: Het zij vreugde mijn deel is, en ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon.

Agenda, kerk en radio. Vorden. Zondag 24 mei is er op deze eerste Pinksterdag een raad van kerkendienst in de Dorpskerk. Voorgangers zijn dan Jaap Harmsen en dominee Jacqueline Kraaienbrink. Het begint om 10 uur. Lambertikerk. In de Zelhemse Lambertikerk hoopt op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, dominee Wilfrida Stam voor te gaan in de dienst die om 10 uur begint.

Halle Vassenveld. Aanstaande zondag, Pinksterzondag, is er een dienst die om 10:00 begint in de Keurhorstenkerk te Sinderen. Dominee H. Masman zal voorgaan. Het is een belijdenisdienst met medewerking van de kantorij.

Willibrordkerk in Drempt. In de Willibrordkerk in Drempt is op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, een ecumenische viering. Gerry Spekkink zal hierin voorgaan. Aanvang 10 uur.

Hengelo. In de Remigiuskerk te Hengelo zal aanstaande zondag pastor J. van Dob Kalesvaart voorgaan in de Pinksterdienst die om 10:00 begint.

Hummelo. Op eerste Pinksterdag, 24 mei, zal dominee Deodaat van der Boon voorgaan in de kerk aan de Dorpsstraat. Aanvang 10 uur.

Wichmond. Zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, zal dominee T. Wiersum voorgaan in de kerk van Wichmond. Deze dienst begint om 10 uur en er wordt medewerking verleend door a cappella. Steenderen. Aanstaande zondag is er een ecumenische dienst welke bij goed weer in de open lucht in het plantenbos zal plaatsvinden. Voorgangers zijn dominee Hubertien Oosdijk en mevrouw Maria Schotman. De kantorij zal muzikale medewerking verlenen. Het begint om 10 uur en bij slecht weer is deze dienst in de kerk.

Hoe de storm ook mogen woeden op de reis naar de eeuwigheid, Jezus is de trouwe boodsman die ons altijd veilig leidt. Dit lied is uit het Johannes de Heer-bundel nummer 73.

Ellie en Rickert, wie kent ze nog? Ze zingen, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.

De toekomst is onzeker. Velen maken zich zorgen hierover. Maar het is de Almachtige die ook hierin ons leiden wil.

Fijn dat u met ons verbonden was in dit uur muzikale ontmoeting bij Radio Ideaal. We hopen volgende week, tweede Pinksterdag, er weer te zijn. Graag, tot dan!

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
3: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today.
2: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, luisteraar, goedenavond. Het is weer een maandagavond en dat betekent weer twee uurtjes bluesmuziek hier bij Radio Ideaal. Ik doe het vanavond samen weer met technicus Dick Kleingelting en met name met Henk Vreugink, samenstelling en presentatie van dit programma. Met de mooie mars Norica Timber begonnen wij vanavond dit programma, gespeeld door die originaal Leuvelberg muzikanten. Als tweede gaan we naar Kilian Ment, om zijn Mark Breiter muzikant in de Festtags Laune.
1: Dit is de Lustige Heinrich met Egelander, Böhmische, Merische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.

De Vestaakse Laune, dat was een compositie van Peter Schert. Toe Franke, onder leiding van Jan Bilek met Colin Nash.

Ja, Kolymnas, mooie wals was dat, gespeeld door Blaaskapel Toefaranka, onder leiding van Jan Bilek. Naar Oldenzaal gaan we eventjes, komen we terecht natuurlijk bij de Bonkenbergkapel. En dat doen we met die music die geeft ons ins bloed.

Die music die geeft ons in het bloed van Wenzel Zitner. En dat was nog met het vorige zangduo Ellen Linderhoff en Henk Alderink. De volgende is die blaaskapel met de hele lange naam Christoph Kleighoff und seine Blaaskapelle Keine Stille Stunde. Een nummer waarop tevens de titel is van hun cd Unsere Uhren Ticken Böhmisch.

Onze oren tikken beumisch, ja, en dat gebeurt hier ook. Het wekelijke nummer van Slavko Afsjendik doen we met een walsje, Damenwaal.

Ja, een mooie instrumentale was dat weer van Slavko Avsenik. Vorige week hebben we een nummer gedraaid van de nieuwe cd van Die Scherfstachtaler onder leiding van Frank Seitz. De titel van de cd is The Next Generation, Ein Traum lebt weiter. Vorige week hebben we een nummer gedraaid van de componist Norbert Gelle. Maar er staan ook nummers op van andere componisten. Onder andere ook deze van Matthias Kronert, wie we vanavond een nummer van gaan draaien. De Bollenhuut Polka.

De Bollenhuut Polka, weer een mooi nummer van de Sterrenslagtaler onder leiding van Frank Seitz van hun nieuwe cd. En wie ook een nieuwe cd is, dat is die Innsbrucker Böhmische. En die Innsbrucker Böhmische staat als geen ander ensemble symbool voor blaasmuziek in haar meest compacte en tegelijkertijd meest virtuose vorm. Met de buitengewone bezetting van 7 beroepsmuzikanten, 6 koperblazers en een slagwerker creëerde het ensemble meer dan 30 jaar geleden een onmiskenbaar geluid dat tot op de dag van vandaag als stijl bepalend geldt. Vele cd's hebben ze uitgebracht en nu hebben ze weer een nieuwe, Sternenbeelden, dat is de titel van de cd. Daarvan gaan we vanavond een nummer draaien van de kapelmeester hemzelf, Norbert Rabanser, de Schüttelbrood Polka.

Ja, de Schuttelbrood Polka was dat van die Innsbrucker Böhmische onder leiding van Norbert Rabanza en allemaal van hun nieuwe cd Sternenbilder. Het eerste nummer van Ernst Mosch gaan we doen vanavond. Het is er eentje uit 1985, Mein neues

Ja, de klanken waren er weer van. Ernst Mosch. Ik heb nog een agendaberichtje. De Arnhemse Sonsbeek-concerten laten weer van zich horen. Sonsbeek-concerten presenteren op tweede Pinksterdag, 25 mei, is dat, het Sonsbeek dubbel bij Brasserie de Boerderij. En dat is tussen 12 uur en 3:15 treden telkens twee geweldige ensembles op. De vlootconcerten of promenadeconcerten bij Brasserie de Boerderij zijn al meer dan 40 jaar een zomers evenement in het Sonsbeekpark in Arnhem. De IJsseltalen muzikanten uit Reden en het gezelschap de Leidenschaftskapelle uit Leiden openen de concerten op tweede Pinksterdag bij Brasserie de Boerderij. IJsseltalen muzikanten onder leiding van Cyril van Pauken brengen deze muzikanten Beumische blaasmuziek op hoog niveau. Sinds de oprichting in 1977 is de kapel haar egelende wortels altijd trouw gebleven. De muzikanten uit de Reden brengen werken van Ernst Mosch, om zijn originaal egelende muzikanten, aangevuld met parels van andere Beumische componisten. De Leidenschaftskapelle, 9 jonge gedreven muzikanten met een gezamenlijk motto: Leidenschaft, passie, hartstocht en pure liefde voor egelender blaasmuziek. Wat begon met een talentvolle muziekvereniging in Leiden, groeide uit tot een formatie die polka's, walsen en marsen laat sprankelen. In klassieke, moderne en Beumische stijl, altijd met eigen arrangementen en een herkenbaar geluid. Of het nu een vroegsoppen is, een concert of een startfeest, deze kapel speelt met passie en neemt je mee vanaf de eerste noot. Dus dat allemaal vindt dat plaats op tweede Pinksterdag in het Sonsbeekpark in Arnhem. Heeft u ook iets voor de agenda en wilt u dat vermeld hebben hier op de radio? Stuur dan eventjes een mail. En u kunt u sturen naar info@radioideaal.nl ter attentie van Lustige Heinrich. Of per telefoon en tevens onze WhatsApp. En dat is 0314-377-970. En daar kunt u deze hele avond tijdens de uitzending gebruik van maken. Tot zover de berichten. Radio Ideaal. Plaatskapel Gloria gaan we doen. Van Metodij Praika, Milovana.

Ja, Milo Vana. Een mooie Sojetska was dat weer van de Miet van Metodij Praika. We gaan naar de Vesterswalder muzikanten. Die komen uit de Zevenaar. Zo schön kan nur die eerste liebe zijn.

Ja, uit Zevenaar afkomstig waren dat de Vesterswalder Muzikanten. En voor de volgende gaan we naar Slowakije. Ik heb het over de Dunajská Kapela onder leiding van Marian Vlado. Van hun cd volume 8 van Stanislav Orgoski. Mooi nummer, heel kort, Benny.

Ja, de Dunajska Kapella, onder leiding van Marian Flado. De Kretsjeks Oberkrain is ook even de titel van hun nieuwe cd, Vreulich zijn in Oberkrain.

Ja, mooi was dat weer van de Kretseks Oberkleiner Fröhlich sein in Oberkrein. We gaan eventjes naar het Sauerland, naar het plaatje Smallenberg. Ik heb het over die originaal Lennertaal muzikanten onder leiding van Harald Sandman. Wenn die letzten rozen bloeien.

die originaal Lennetaal muzikanten. We gaan het eerst u afsluiten met de moederkapelle Pennon met herinnering aan Brennberg.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraar, dan zijn we weer in de tweede uur. Lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. En begonnen weer met een mooie mars, de Adjuvantenmars was dat. Gespeeld door Peter Dengel und die Fidelen Siebenburger Adjuvanten. De volgende weer gaan draaien, dat is van een nieuwe cd van de Böhmerwaldkapelle onder leiding van Martin Diederen. Dat doen we met een mooie nummer van de componist Bastiaan Wendt. En van deze componist staan meer nummers op deze prachtige cd. En vanavond doen we dat met een mooie instrumentale wals, Wenn die Sterne träumen.

Wenn die Sterne träumen van de Böhmerwaldkapelle onder leiding van Martin Düdren en dat allemaal van hun nieuwste cd Auf uns und die Blasmusik. Blaskapelle Tidirium onder leiding van Helmut Seitzitz gaan we doen met de Rakashanka.

Ja, Blaaskapelle Tidirium onder leiding van Helmut Seitzitz. Wo Vito Vetter, Unse Deine Blaasmuziek. Ja, die hebben we al vaak gehoord in deze uitzending, maar die komen ook altijd met heel diverse cd's komen ze uit in dit jaar. Dit ook weer van Blaasmuziek, van de cd Blaasmuziek liegt Übermland. Gaan we een mooi nummer draaien van Joachim Bock, Ein Gefühl.

Ja, een mooie nieuwe was er weer. Ein Gefühl, was dat van Wolfito Vetter und deine Blaasmuziek. We gaan naar België. Blaaskapel Osgeneuge onder leiding van Bert Adams. Freunde fürs Leben.

Freunde fürs Leben was een mooie compositie van Matthias Rauch. Vlade Koempan und seine Musikanten. Ruim 5 minuten pro Janu.

Vlado Kumpan und seine Musikanten. Lukas Brückmeier und seine böhmischen Kameraden, die brachten een mooie CD uit. 10 jaar, Pura Vida. Een live CD. En daarvan gaan we vanavond een nummer draaien. Mein grootste Glück.

Ja, van de live CD. Mijn grootste geluk, Lucas Brugmaier en zijn Böhmischen Kameraden. We gaan weer naar een kleinere formatie. En naar Oostenrijk, dat is Steiermark. De Grombandblaas heb ik het over. Van de CD Auf die Musialm, nummer Lenzen.

0: Ja, Lenzen heette dit prachtige nummer van de Gromban Blues. En het tweede nummer van Ernst Mors vanavond gaan we naar 1983. Geschreven door Eman Schuster, Irgendwann und Irgendwo.
1: Dit is der lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.

Ja, een mooie was daar Irgendwo. De klanken waren dat van Ernst Mosch. In 1983 kwam dat nummer. Blaaskapel Veselka. Een mooie, prachtige titel weer. Kissy, Sipesenka Zelinala.

Ja, Blaaskapel Veselka, weer een prachtige compositie was dat. Natuurlijk van Ladislav Kubes. De Egelender Böhmische gaan we doen. Van hun cd Böhmische Leidenschaft heb ik het mooi uitgekozen van Wilfried Rus. Böhmisch Ola.

Ja, Böhmisch Ola wordt dat, gespeeld door die Egeländer Böhmische. Vanaf weer een mooie oberkraine doen, van die lustige oberkraine, dus een keer de Wochenend Polka.

Ja, dat waren die lustigen Oberkreiner. We gaan naar Moravanka. Mooie wals van Jan Slabak. Sloboda, Slobodenka.

Ja, een mooie potpourri was dat van die Doyelinger blaasmuziek onder leiding van Peter Bierzak. En daarmee zit het er weer op, luisteraars, voor vanavond. Ik hoop, wij hopen, dat u weer genoten hebt vanavond. Wij hebben het weer met heel veel plezier gedaan. En volgende week maandag, ja, dan zijn wij er weer. En ik hoop dat u dan weer afstemt op Radio Ideaal, Lustige Heinrich. Bedankt voor het luisteren vanavond. Nog een fijne voortzetting van deze avond. Fijne week en graag tot volgende week. Bis bald, auf Wiedersehen.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
3: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
2: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
4: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het ruim van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.